Eerst naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt en dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zou zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer

0: Nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Białowodlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
2: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
1: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oudschaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
3: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen, vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
1: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 2 files in de Groot-Leidse regio. Begin op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Hoogmade. 3 kilometer en 6 minuten vertraging. En de volgende op de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Tussen de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11. 3 kilometer en 25 minuten vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: Stella Lefty en Boston, goedemorgen. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Een gloednieuwe editie met het vaste team. Ramin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: We zijn er weer en dat is prima. We zijn er weer bij en dat is prima.
1: Helemaal het WK. Het thema zit er helemaal in.
0: In WK-sferen. Maar dan moeten we weer. Weet je dat uit je hoofd?
1: Nee, weet ik niet in mijn hoofd.
0: Ja, betrapt.
1: Ja, nee. Nou, dus steek ik niet onder stoelen of banken dat ik geen groot voetbalfan ben. Dus ja. Ik ben niet helemaal op de hoogte.
0: Heb jij een WK-pool op je werk bijvoorbeeld?
1: Nee.
0: Nee? Nee. Niet dat je met collega's dan... want hier is het... misschien komt dat wel nog als we die poolfase voorbij zijn. En ja, ik heb dus... Het is natuurlijk ook gewoon een beetje gokken. Want je weet niet van tevoren hoe en wat. Ik heb Frenkie de Jong wel gebeld. Ik zeg, joh, doe even 6-1. Daarop ingezet, maar dat lukte niet. Dat schijnt ook matchfixing te heten. Dat schijnt dus niet te mogen.
1: Nee, maar dus ja. Als Mark in één keer onverklaarbaar een paar weken vrij is... dan weten we niet waar dat door komt.
0: Het nieuws uit je eigen buurt. En natuurlijk de wereld. Een opmerkelijk nieuwtje wat mij wel beviel. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een maximale ambtstermijn voor een premier. Dat heeft natuurlijk te maken met dat Orbán sinds 1830 ongeveer premier is geweest in dat land. En nu gelukkig weg is. En daar nu een maximaal aantal termijnen wordt geplakt aan ambtstermijn. Dus ja, democratie werkt, denk ik dan.
1: Ja, het wordt daar wel een beetje gezien als een in de partij van Orbán. Het wordt een beetje gezien als de Orbán-wet. Omdat ook met terugwerkende kracht is geregeld. Vanaf een bepaalde tijd, ergens in de jaren 90, zou dat dan ingaan.
0: Ja.
1: En zij zien het een beetje als een tijd dat ze daarmee Orbán's 8 jaar er al op zitten. Dus maar, dat hij daarom geen kans meer zou maken om meer verkiezingen te winnen.
0: Dat hij niet opnieuw...
1: Nee. Dus Orbán's 8 jaar zou er niet opnieuw ingaan als hij over een aantal jaar eventueel zou winnen.
0: En juridisch gezien is dat volgens mij wel heel lastig. Want er is niet iets mag niet tot je het in de wet geregeld hebt.
1: Nee, maar als ze de nieuwe wet aannemen en er staat in die wet dat dus het ingaat vanaf dat moment.
0: Ja, maar dat kan niet. Als nu de Nederlandse overheid zegt 50 rijen waar je 50 mag, moet eigenlijk 40 zijn. En dat al 100 jaar geleden. En dan krijgt iedereen nog even een extra boete. Dat mag dus niet. Dat soort. Dat
1: geen idee. Dit is wat ze doen in Hongarije.
0: Ach. En over de Europese Unie gesproken, de budgetmaatschappijen, het wordt verboden voor hen om kosten te rekenen voor handbagage. Top.
1: Ja, want was dat dus ergens in de plannen? Ik vlieg niet super vaak, maar dan ik vlieg altijd alleen maar met handbagage.
0: Ja.
1: En ik vind juist altijd vervelend als ze dan weer zo'n vlucht overgeboekt hebben. Of er zitten 20 mensen die hebben houden meenemen.
0: Ja,
1: dan zeggen ze, vanaf nu moeten we uw bagage weer inchecken. En ik vind, ja, dan haal ik dus mijn connecting flight niet, omdat ik moet wachten.
0: Zo.
1: Dus ik heb er al een grafwinkel aan.
0: Zo'n vliegtuig, er zitten 300 mensen in. En denk je dat ene koffertje van jou, dat ervoor gaat zorgen dat zo'n ding neerstort, omdat die te zwaar beladen is?
1: Oh, daar gaat het helemaal niet om. Als dat ding neerstort, dan hoef ik de volgende dag niet te werken. Dus weet je, ik vind allemaal, ik ben daar niet zo bang voor. Ik ben er banger voor dat ik dus 2 dagen, 3 dagen ergens strand, omdat mijn koffertje er niet is, dingen zijn kwijt.
0: Ja, dat bedoel je.
1: Dat vind ik allemaal veel erger.
0: Ja.
1: Dus en dan als ze zeggen handbagage is gratis.
0: Nee, maar het gaat dan niet of het in het ruim moet of dat je hem op schoot mag hebben. Maar het gaat erom dat je dus niet een ticket mag aanbieden. En dat je dan bij de gate komt. En dat ze dan zeggen, ja, u heeft handbagage. Nou, dat is nog even €80. Want dat is wat er gebeurt natuurlijk.
1: Nee, dat vind ik wel juist.
0: Ze mogen wel korting gaan aanbieden aan reizigers die bijvoorbeeld zonder koffer willen vliegen.
1: Dat vind ik een goeie.
0: Dus dat is weer andersom.
1: Als jij als een soort van bedrijfsmeneer van Amsterdam eventjes naar...
0: Een vertegenwoordiger.
1: Ja, weet ik veel. Je komt ergens, je moet dingen verkopen en zo.
0: Ja, je gaat alleen met Rotterdam vliegen.
1: Met een aktentasje. moet je ergens heen vliegen en je gaat een hotelletje volgende dag terug. Ja, dan kun je een korting krijgen. Prima.
0: Ja.
1: Dat zijn er toch 4 per jaar.
0: Dat is zo. En nieuws uit je eigen buurt. De 54-jarige Carla Breuer wordt de waarnemend burgemeester van Zoeterwoude. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland installeert haar op 15 juli. Ze volgt Fred van Tricht op, die een dag eerder stopte als burgemeester van Zoeterwoude. En ze hadden even iemand nodig die de zaakjes daar warm houdt. Opmerkelijk, want Breuer is op dit moment de burgemeester van de gemeente Teylingen en doet dat nog tot september. Dus die doet even een dubbel baantje van de zomer.
1: Die is dubbel... In de zomer inderdaad, dan dus dubbel burgemeester.
0: Maar dat lijkt me wel kicken, dat je dan ergens komt en dan... ik ben Pietje Puk. Wij zijn burgemeester. Dan kan je jezelf in meervoud aankondigen. Nou, dan heb je het wel gemaakt natuurlijk.
1: Ik zie al een hele harde flex aankomen dat ze dan in een vergadering zit In Teilingen.
0: Ja.
1: En dan moeten we het nog even over de
0: voetbalkooi hebben.
1: De voetbalkooi. Oh, sorry. Dat is de andere gemeente waar ik burgemeester van ben.
0: Waar ik ook burgemeester
1: ben. Oh, sorry. Weet je, dat zijn wel hele vette flexen.
0: Ja. Wij gaan nu naar Zoeterwoude toe. Nou ja, in ieder geval van de zomer valt het op zich wel mee. En Zoeterwoude, ja, het is ook geen stad met 100.000 inwoners. Waar heel veel, waar een burgemeester echt 24-7 in touw is.
1: Met een beetje massa stammen komkommertijd gebeurt er niks.
0: Dat denk ik ook. En een imker heeft gistermiddag een grote zwerm bijen uit een boom gehaald in Leiden. Omdat de zwerm hoog in de boom zat, werd de brandweer er ook nog bij gehaald. De hulpdienst ondersteunde met een autoladder. Het ging om, hou je vast, zo'n 20.000 bijen.
1: Ja, en dat zou dus komen omdat als er dan een nieuwe koningin wordt geboren in zo'n bestaande zwerm,
0: ja,
1: dan moet die op een gegeven moment de eigen zwerm gaan maken. En dan gaat de helft van die zwerm gaat dus met haar mee.
0: Ja.
1: Maar dan zijn ze een beetje dakloos. En in één keer zijn ze vertrokken. En als ze niet meteen wat vinden, dan moeten ze op een gegeven moment ook uitrusten. Dus dan gaat de hele zwerm die dan onderweg is, in de lucht, misschien zie je dat niet zo gauw, maar als ze dan allemaal weer even bij elkaar komen, zoals in Rotterdam, gingen ze met z'n allen op een fiets zitten en dan je leidde met z'n allen in een boom. Dan ziet het er in één keer uit alsof het, ja, nou, 20.000 beestjes. Nou, die gaan er even uitrusten, gaan er even relaxen en daarna gaan ze op zoek naar een beter plekje. Dus het is heel makkelijk te vinden.
0: Maar ze gaan ook vanzelf weer weg.
1: Ja, in principe is de bedoeling dat ze vanzelf weer weggaan.
0: Ja, ik zie af en toe inderdaad
1: plek,
0: wel,
1: tot je een betere plek aan ze kan bieden.
0: Ik zie af en toe wel zo'n filmpje voorbij komen inderdaad dat er bijvoorbeeld dat ze op een autospiegel zitten en dat soort dingen. Het lijkt me echt verschrikkelijk om dat mee te maken.
1: Al bijtjes. Bijtjes is niks meer aan de hand.
0: Nee, maar ja, oké, maar tenzij ze natuurlijk zich bedreigd voelen. En als ze nou net op de autodeur zitten die ik open moet doen. Ik heb het nog niet meegemaakt hoor, maar dat lijkt me wel.
1: Komt allemaal goed. Als je gewoon rustig aan doet, dan
0: rustig aan, ik pak een vlammenwerper.
1: Op je auto, dan gaat het dat zie ik je nooit doen.
0: Het is de Centraal Plus ochtendshow met straks reportage. In ieder geval, we blikken even vooruit op Centraal Plus de burgemeester. We zijn in Leidendorp deze week met burgemeester Tjarda Struik. En 100 jaar schooltuin Leiden, dat wordt gevierd. En straks blikken we even terug met Tjeerd Scheffer van de Leiden Marathon. Dat en nog heel veel meer in deze editie van de ochtendshow.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: When. Chef Special en If Not Now, Then When. Daarvoor de Connellys met de 74-75. Het is dus Centra Plus ochtendshow. Het is dinsdag 16 juni en de Leiden Marathon, dat is alweer een paar weken geleden. Het evenement werd natuurlijk overschaduwd door het overlijden van een jonge deelnemer. Ik ging even langs bij organisator Tjeerd Scheffer voor een terugblik naar een paar weken geleden.
1: Nou, dat was, men heeft het wel eens over een rollercoaster. Nou, dat was het wel, ja. We hebben natuurlijk op zaterdag een groot feest gehad, omdat ik werd koninklijk onderscheiden. Zonder dat ik dat wist, dat was hartstikke leuk. En op zondag was het natuurlijk een enorme check, een enorme schok dat er een meisje overleed. En dat als je dan kijkt naar de organisatie, het stond als een huis. Er zijn natuurlijk altijd dingen te verbeteren, maar het stond als een huis. Het was echt prachtig, het was ook goed weer. 15, max 16 graden. Nou, om te lopen is dat natuurlijk geweldig. Dus alles bij elkaar leek het erop een groot feest te worden. En tot het moment dat het gebeurde was het ook een groot feest. En dus met andere woorden, het was een organisatorisch geslaagd ding. Maar ja, dit overvleugelt alles. Dit overschaduwt alles natuurlijk. Dus dat maakte het heel triest, vooral voor de ouders en de nabestaanden. En natuurlijk ook voor mensen die bij ons alles gezien hebben en zo.
0: Het was organisator Tjeerd Scheffer over dat verschrikkelijke incident tijdens de Leiden Marathon in mei.
2: Ik vraag me dan ook af, we lezen net dat dus de marathon van Sneek wordt afgelast.
0: Ja.
2: Omdat daar dus een EHBO-plan zou zijn geschreven door een nep-hulpverlener.
0: Ja.
2: Zijn er dan andere organisaties en loopwedstrijden die dan ook denken van wauw, we moeten echt... We moeten misschien het nog serieuzer nemen, of we kunnen deze risico's niet nemen. Ja, want zelfs in een organisatie waar er niet iets geëvalueerd is wat fout is gegaan tot nu toe, het lijkt allemaal gewoon op orde te zijn geweest, kan het nog steeds zo desastreus fout gaan?
0: Ja, en het kan altijd gebeuren. En dat is het. Kijk, mensen die doen mee aan een hardloopwedstrijd en die vragen best veel van hun lichaam. Ja, dan kan het fout gaan. En als je dan inderdaad een goed medisch team eromheen hebt die gelijk in actie kan komen, wat hier ook is gebeurd. Dan heb je in ieder geval je organisatie op orde. En dat is wat Tjeerd Scheffer natuurlijk ook zegt. Dat is gewoon in orde geweest. Dus het is niet zo dat de organisatie steken heeft laten vallen. En tuurlijk, tijdens zo'n evenement, er zijn ontzettend veel hulpverleners actief. Met motoren, met auto's, met ambulances, met loopteams, met fietsen, de hele zooi. Ja, je kan het natuurlijk niet helemaal dicht timmeren.
2: Nee, het kan altijd gebeuren. Ten alle tijde. Het is natuurlijk de vergankelijkheid van de mens. Maar uiteindelijk moet je toch ook gewoon verder. En is Tjeerd ook volgens mij gewoon weer helemaal klaar en aanwezig voor de volgende editie.
0: Ja, zeker. Want volgend jaar is natuurlijk wel een discussie. Moeten we die marathons dan allemaal wel organiseren in mei bijvoorbeeld? Of april, mei, juni? Want dat zijn natuurlijk, door klimaatverandering is het wat warmer. Wordt het wat sneller warm?
2: Tjeerd zei ook al, het weer lag het niet aan.
0: Nee. Het was nu 15 graden, dus dat viel op zich ook wel weer mee. Nou ja, dat dus. Het is de Centra Plus ochtendshow met nu Ed Sheeran.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De 54-jarige Carla Breuer wordt de waarnemend burgemeester van Zoeterwoude. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, installeert haar op 15 juli. Ze volgt Fred van Tricht op, die een dag eerder stopt als burgemeester van Zoeterwoude. Breuer wordt waarschijnlijk benoemd voor een periode van 1 jaar. Kolf start binnenkort met de gemeenteraad van Zoeterwoude de procedure op voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester voor Zoeterwoude. Leiden Marathon kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen editie van het evenement. Organisator Tjeerd Scheffer spreekt in een interview met Centraal Plus van een editie met 2 uitersten. Op de zaterdag voorafgaand aan de marathon werd Scheffer koninklijk onderscheiden. Een dag later sloeg de sfeer volledig om door het overlijden van een deelneemster tijdens het evenement. Voor de volgende editie verwacht de organisatie geen ingrijpende veranderingen. Routes en opzet blijven naar verwachting hetzelfde. Een imker heeft gistermiddag een grote zwerm bijen uit een boom aan de Franchimontlaan in Leiden gehaald. Omdat de zwerm, volgens de imker zo'n 20.000 bijen, hoog in de boom zat, werd de brandweer ingeschakeld, die ondersteunde met een autoladder. Met een korf lukte het de imker om het grootste deel van de zwerm naar beneden te krijgen, daarbij vermoedelijk ook de koningin. De imker bedankte de brandweer voor hun inzet met 2 potjes verse honing. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een droge dag met volop zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en uit wisselende richtingen. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is best druk onderweg. We beginnen op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Staat 7 kilometer. Je doet er 12 minuten langer over. Dan de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Oegstgeest en de afrit Noordwekkerhout. 5 kilometer en 4 minuten vertraging. En de laatste de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Tussen de afrit Haarlanderveen en de aansluiting met de N11. 3 kilometer vertraging. En dat zorgt voor 19 minuten extra reistijd.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

0: Bauza en Magnetic tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Vanavond vanaf 6 uur is er weer een nieuwe aflevering te zien van Centraal Plus de Burgemeester. En we gingen naar Leiderdorp deze week. En deze aflevering van het programma werd niet opgenomen in de burgemeesterskamer van burgemeester Charla Struik. Maar midden in de Munnekepolder. Fanatiek wandelaar Henk van Driel sloot aan bij het gesprek. En hij vertelt over zijn liefde voor wandelen in Leiderdorp.
1: Ik heb een wandelgroepen en ik wandel wekelijks met groepen. En het leuke van de afwisseling. De molens, langs de Rijn, het Jaagpad, de Achthovenerpolder, de Ruigekade, de Boterhuispolder. Het is onbeperkt. Fantastisch.
2: Waarom is het nou zo mooi? Wat is er nou zo uniek aan deze plek in Leiderdorp?
1: Omdat je vanaf de hectiek zo de polder in loopt. Alle rust, alle vogels. Neem de molens maar. Ik zeg wel eens, we doen hier onder voor de Zaanse Schans. Het is fantastisch.
2: Ja. Nou, wandel jij ook met de oudere inwoners van Leiderdorp?
1: Klopt, ja.
2: Kan je daar wat over vertellen?
1: Ik heb al 20 jaar een groep. En dan wandelen we gemiddeld 8 kilometer mee op een woensdagmorgen. En er moet een koffiestop in zitten. En dan heb ik overal mijn koffieadressen. En wat heel leuk is, dan hebben we Chemiva bijvoorbeeld. Bij Oud Aden, daar mogen we koffie drinken. En bij de Kromme Douche drinken we koffie. Dus er is altijd een sociaal moment in het wandelen. En dat is wel heel erg leuk.
0: Je hoorde Henk van Driel. En het programma heet Centraal Plus de Burgemeester. Dus de burgemeester was er ook bij.
3: Ja, die hoorden we straks. Maar ik hoorde eerst nog. Henk heeft het over, je loopt zo de rust in. En dat moet hij schreeuwen over het geluid van de A4 op de achtergrond.
0: Nou, dat viel wel mee, toch?
3: Je hoort...
0: Ja, er stond gewoon een beetje wind. Wat hoorde je?
3: De A4.
0: En hoe klinkt de A4?
3: Komt-ie.
0: Echt heel flauw, dit. En dan de verkeersinformatie van de... Nee, och, het is echt heel flauw. Het is weer een onderbroeken humor hier. Een serieus nieuwsprogramma, dit.
3: Oh, dan bezit ik verkeerd. Sorry, ik moet naar een andere show.
0: Oké, tot straks. En de burgemeester die was nog in de Munnekepolder. En die vertelde natuurlijk ook nog even over de verschillende pareltjes die daar zijn.
4: Nou, ik vind vooral, denk ik, die wat meer verborgen plekken. Bijvoorbeeld hier in de Munnekepolder heb je een bunker. Die is ook voor heel weinig mensen zichtbaar of ze weten er niet van. Je loopt er gewoon langs en denkt dat is wat gras. Maar er zit echt een bunker onder. De Vadedoplas vind ik heel mooi. En we hebben natuurlijk een heel bijzonder vogeluitkijkpunt langs het water. Dus ga er gewoon de Munnekepolder in, zoek het water op, loop daar langs. En op een gegeven moment kom je een heel mooi plekje tegen met een bankje. En daar kan je heel mooi vogels spotten.
0: Burgemeester Charla Struik over de verborgen parels. Waaronder de Munnekepolder dus, waar ze ook stond. Midden in het stadscentrum, met ontzettend veel verkeer eromheen. Het valt er echt wel mee.
3: Ja, dat zou kunnen. Ik hoor op deze opname hoor ik gewoon een hele duidelijke...
0: Ja, maar dat is wind.
3: Nee, dus zo klinkt wind niet.
0: Hoe klinkt wind dan? Nee, laat maar. We gaan ook nog even over de avondvierdaagse hebben, maar doen we dat nu? Doen we dat zo?
3: Nee, daar moeten we even pauze voor nemen, denk ik. Oh. Ik moet even bijkomen van mijn eigen hoorspel.
0: Ik trek even de platendoos open.
3: Is goed.
0: En daar is Lady Gaga met de Dead Dance.
5: Centraal plus Mark plus Robin is lekker warm.

0: En de Deadlands tijdens de Centraal Plus ochtendshow op deze dinsdag 16 juni. Het is weer tijd voor de avondvierdaagse.
1: Ja, vorige week hadden we het er al een beetje over. Het was ook in de poll op de website. Of jij meeloopt of niet, of alle dagen of een beetje. Omdat ze vorige week zijn ze bijvoorbeeld in Leiden begonnen. En deze week gaat hij dus van start in Leiderdorp.
0: Ja, en in Centraal Plus de burgemeester vertelt Tjarda Struiken daarover. Een mooie traditie vindt ze, alhoewel ze zelf niet meeloopt.
2: Nee, dit jaar niet. Maar er zijn gelukkig een heleboel kinderen die wel meedoen met begeleiding. En het wordt weer een groot feest. En superbelangrijk. Want niet alleen kinderen doen mee, maar ook volwassenen vinden het ook wel heel mooi om zo'n tocht mee te doen. Niet alleen de 5 of andere afstanden, maar ook de 10 kilometer.
3: Ja. Waarom is het nou belangrijk voor kinderen om aan zoiets mee te doen?
2: Nou, ik vind het gewoon belangrijk dat kinderen weten dat ze weten hoe ze moeten bewegen. Ik bedoel, veel kinderen, ik kijk naar mijn eigen kinderen, maar eigenlijk alle kinderen, als je hen één keer een iPad geeft, dan blijven ze liever achter die iPad dan dat ze naar buiten gaan en bewegen. En dit is een heel mooie manier om dat te introduceren.
1: Ik zit er liever achter een mengpaneel dan dat ik buiten ben. Dat is ook te zien aan je complexie, schat.
0: Nou ja, zeg. We hebben over het weer gesproken. Hè? Ander onderwerp. Proberen we even zo te reflecteren. Dat lukt aardig. Ze hebben best wel mooi weer. Want vanavond gaat dus de avondvierdaagse in Leiderdorp van start. En dan heb je een graad of 20. Maar woensdag ook. En dan donderdag 25. En vrijdag, dat wordt wel een dingetje. Want dat is dus de laatste avond. Dan is de verwachting dat het 30,8 graden wordt. Op meetpunt Schiphol, zoals dat dan heet. Oh, ja. Dus dat betekent dat het gewoon hier 33 graden zou kunnen worden. Dus dat is wel pittig om dan nog even een uurtje of twee uurtje te gaan wandelen.
1: En toch ook nog een hele hoop dondersbuien die een beetje aanstaande zullen zijn. Met het in één keer de piek in de temperatuur die we gaan krijgen de komende dagen. Dat toch ook zich gaat uiten in wat onweer en wat regen.
0: Onweer.
1: Hoop ik dan dat voor de kids ze niet in een enorm drukkende hitte en dan misschien zelfs inderdaad in onweer, want dan wordt het afgelast.
0: Ja, klopt. Laten we hopen dan dat als er dan onweer komt, dat dan 's nachts is of zo.
1: Want dat hoef ik jou niet uit te leggen, dat met 1000 kids plus in een open veld gestaan tijdens een onweersbui gewoon echt niet handig is.
0: Hij moet gewoon voor zorgen dat je niet het langste kind bent.
1: Nou, daar heb ik niet zo wel last van. Dat is voor jou een groot probleem.
0: Ik heb het één keer gehad, toen stond ik op het strand. Toen sloeg de bliksem in de zee in, redelijk dichtbij. Nou, dan maak je je wel uit de voeten.
1: Ja, dat kan me voorstellen.
0: Een flitsboom, dat je denkt, ik ga nu naar de auto.
1: Ja, als je normaal gesproken zit te tellen. Denk van, oh, hoe lang zal het duren, hoe ver weg zal het zijn? En je krijgt niet de tijd om te tellen.
0: Flitsboom,
1: ja.
0: Oh nee, dat was 0,1. Nee, dit was echt 100 meter ongeveer. Het is de Centraal Plus ochtendshow met straks het moeilijkste spelletje van de radio. De 1 seconde ronde komt eraan. Bente ook onderweg naar Keen, Bend & Break.
4: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabi.

0: 3, 2, 1. Bente, er wordt nog Keen en Bent en Break.
1: En nu de 1 seconde ronde.
0: Tijd voor het moeilijkste spelletje van de Vaderlandse Radio. Ik denk wel van de radio ter wereld. Ik denk wel van alle radio die gemaakt wordt in het hele universum.
2: Wauw.
0: Ja.
2: Oké, nou dan is het... Dan. Ja, je bent nog steeds uitgenodigd om mee te spelen. Hoor. Ondanks dat Mark het allermoeilijkste radiospel wat ooit bedacht is te spelen. Het is de 1 seconde ronde. Je hoort een track sowieso na achter in zijn geheel. Maar als je van 1 seconde al genoeg weet om welke track het is, dan kun je er wat mee winnen. Namelijk eeuwige roem bij je collega's.
0: Ja.
2: Misschien zelfs een extra grote portie vla aan het einde van het
0: toetje.
2: Vanavond bij het eten. Of wat dan ook. Of misschien zelfs een goodiebag van Centraal Plus.
0: En een auto. Rabin's auto.
2: Moet ik nog even kijken of het lukt.
0: Nee, we doen een leuke goodiebag.
2: Ja. Er zit een tasje, er zit een sleutelhanger in een pennetje. En we kunnen kijken vanaf wat anders op de redactie vinden, wat we erbij doen. Weet ik veel. Kijken, het overhemd van Slappy.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ja, het heeft een hele mooie overhemd altijd. Dus dat kunnen we echt een keertje even weggeven. De seconde van vandaag, de opgave dus van 16 juni, klinkt zo.
0: Freedom. Oh, mag ik een tip geven?
2: Ja.
0: Voetbal.
2: Ja, nee, ik moest het een beetje goed maken. Want wij gingen met sabel op ons bek. Dat we even niet uit ons hoofd wisten dat de volgende wedstrijd van Nederland op 20 juni was.
0: Ja,
2: klopt. Wij zijn niet de allergrootste vervelende voetbalfans.
0: Ja.
2: Maar we moesten het dus even opzoeken. En aanstaande zaterdag is dat om 7 uur 's avonds tegen Zweden. Dus die kun je ook gewoon kijken met je maten en maatinnen. En alles ertussenin. In de kroeg of thuis of waar je dan ook. Dat wil volgen. Dus dit was een klein goedmakertje. Dit heeft met een WK te maken. Wil je nog één keertje horen?
0: Dat kan. Freedom. Ja, weet je het antwoord? Dan zou ik zeggen, stuur een e-mail. En dat kan naar ochtendshow@centraalplus.nl. Dus ochtendshow@centraalplus.nl. En dan gaan we naar een muziekje toe. Want we zitten alweer richting het nieuws. Dat is Benny en Gus Dapperton, Super Lonely.

0: Jullie on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
2: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
1: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldde de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
3: Hier is Rezaian. Goeie voorzet Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
1: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is behoorlijk druk onderweg. We beginnen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet staat 14 kilometer vertraging. Je doet daar 23 minuten langer over. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Hofvliet is de verbindingsweg dicht. En tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet staat er daardoor 4 kilometer file en 4 minuten vertraging. Dan de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Noordwijkerhout en de afrit Nieuwe Wetering. 6 kilometer en 3 minuten vertraging. En de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11. 3 kilometer en 24 minuten vertraging. De N434 Zoeterwoude richting Wassenaar tussen knooppunt Hofvliet en de Corbelo-tunnel 3 kilometer. En de andere kant op tussen Wassenaar en Zoeterwoude tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hofvliet 3 kilometer. Dat is natuurlijk de Corbelo-tunnel.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
5: 8 uur geweest op deze mooie dinsdag. Centraal Plus. Dit is Dua Lipa en Chris Martin. Homesick.

0: Dua Lipa, samen met de voorman van Coldplay. Chris Martin, homesick. Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centraal Plus. 8:10 bijna. Op deze dinsdag 16 juni, waarbij de zomer gaat beginnen.
1: Ging jij, Mark Wonink, Mimi Swoon. Maar nou gewoon testen op mijn muziek.
0: Jazeker.
1: Wauw, wat leuk.
0: Ja, het was een soort dubbele bevestiging die ik zocht. Ja, maar dit klopt toch? Dat je dan, je weet iets zeker voor 100%. Ik weet 100% dat het zo is, maar toch even, hè?
1: Ja.
0: Het is zo stom als je dan zegt... Chris Martin, natuurlijk de voorman van Rolling Stones.
1: De Red Chili Peppers. Ja. Wie is de voorman van de Red Chili Peppers?
0: Phil Collins.
1: Nee. Ja, nee, klopt ook. Ja.
0: Help even.
1: Anthony Kiedis.
0: Ja, maar die heeft dus Nick Solo gedaan.
1: Jawel. Ja, maar lang niet zo groot als dit.
0: Nee, dat bedoel ik. Ja. Chris Martin heeft natuurlijk... Ja, nou dat... Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centraal Plus met het nieuws uit je eigen buurt.
1: We gaan even naar Sneek toe.
0: Wat zeg je? Ik probeerde een bruggetje te maken, maar het lukte niet.
1: Hier om de hoek, Sneek.
0: Sneek. Hoe zeg je dat in het Fries eigenlijk?
1: Weet niet, Sneek.
0: Sneek. De marathon van Sneek gaat er komend weekend definitief niet door, omdat de gemeente Zuidwest-Friesland de vergunning heeft ingetrokken. Het EHBO-plan blijkt namelijk opgesteld door een onlangs veroordeelde nep-ambulancebroeder.
1: Snits.
0: Ah, ik ken even niemand die Fries kan praten.
1: Nee, ik ook niet.
0: De enige Fries die ik ken die is overleden, dat was Piet Kolesma.
2: En dat brengt ons bij het weer.
1: Dat was wel over bruggetjes gesproken.
0: Ja.
1: Die man had echt een ivoren brug. Die kon altijd van alles een brug maken. Want die ging nog wel vragen.
2: Ik sta hier bij Line Dance Vereniging op een rijtje. Hoe is het om binnen te dansen?
1: En dan gaat dus...
2: Ja, helemaal leuk. En dat brengt ons bij het weer van morgen.
0: Ja, klopt.
1: Altijd.
0: Ja. Dat zijn gouden tijden. Dat was wel echt de top van de Nederlandse televisie, moet ik zeggen. Die tijd.
1: Ja.
0: Dan had je al die programma's. En
1: toen ik het nog keek eigenlijk ook.
0: Ja, maar dat is het wel. Tegenwoordig is het wel allemaal een beetje mee wat er gemaakt wordt natuurlijk landelijk. Ik denk dat die tijd was wel echt fantastisch. Met al die spelshows en de ouderwetse vormgeving. Het was allemaal een beetje over de top.
1: Oké, opa, maar je had het over snits en een marathon.
0: Vertel. Ja, klopt. Nee, dat was een nep-ambulance medewerker. Die had de EHBO-plan in elkaar gesleuteld. Maar toen bekend werd wie er achter dat EHBO-plan zat, heeft de gemeente de vergunning ingetrokken. Dus dat is wel een dingetje.
1: Ik ben ook wel benieuwd naar dat plan. Als dat ergens in de handen kan komen.
0: Ja, ik denk dan, dus...
1: Jij kan daar best wel wat over zeggen. Of dat plan een beetje zuivere koffie is.
0: Ja, ik denk dat het eigenlijk wel goed in elkaar steekt. Moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Want het is misschien ook wel goed bedoeld. Ik denk niet dat er staat. En het water veranderen we voor accuzuur. En dan weet je wat.
0: Nee, ik denk dat daar staat. Joh, we hebben zoveel deelnemers. Daar en daar moet een post komen. Daar en daar moeten een aantal mensen. En we moeten koelbaden hebben. En bla bla bla bla.
1: Ja.
0: En dus ik zou zeggen. Joh, dat EHBO-plan laat dan. Als organisatie laat zo snel mogelijk een second opinion. Door een andere organisatie uitvoeren. Om te kijken of je EHBO-plan goed is. En als dat zo is. Dan zeg je tegen de gemeente. Joh, we hebben hem laten checken. Hij is prima. En dan kan je gewoon je evenementje door laten gaan.
1: Nou, ken jij iemand die zich zou kunnen aanbieden?
0: Ja, nee, ze hebben het nou al gecanceld.
1: Oh, okay. Ja, jammer.
0: Dus hebben wij eigenlijk hier een EHBO-plan voor het pand?
1: Geen idee. Volgens mij gewoon gillend naar buiten. en dan veilig zijn.
0: Dat
1: is mijn plan.
0: Heel goed. En het nieuws uit je eigen buurt. We gaan van Sneek naar Leiden toe. Want een imker heeft maandagmiddag een grote zwerm bijen uit een boom gehaald. Gebeurde aan de Frushimondlaan. Echt 20.000 bijen of zo. In een boom.
1: Ja, en dan,
0: doodeng.
1: Ja, maar Mark zei al dat hij dat zo eng vond. En eigenlijk, alle beestjes zijn waarschijnlijk banger voor jou dan jij voor de beestjes.
0: Ja, nee, dat snap ik allemaal wel. Nee, ik vind bijen niet zo.
1: Okay.
0: Als er een bij in de tuin een beetje zoomt, allemaal prima. En een hommels, ik vind hommels echt fantastisch.
1: Ja, love hommels.
0: Ja, maar het is een soort, het is bijna een soort Airbus.
1: Ja.
0: Plof. En dan zie je die hele bloem zo... Omblazen.
1: Ja.
0: Want zo'n hobbel, ja, dat is gewoon een dik apparaat.
1: Ja,
0: een soort vrachtwagen.
1: Fluffy balletje. En het hele extra schattig is wanneer ze een beetje moe zijn. En dat ze dan een dutje doen in een bloemetje. Dan gaan die pootjes zo naar achter. En dan zit met een hoofdje in een bloemetje. Dat is super schattig.
0: En die beestjes die steken ook niet. Tenzij ze echt bedreigd worden. De grootste teringleiers die er bestaan. dat zijn dus wespen. Die moeten ze echt... Vergassen, uitroken, neerschieten, alles. Nou, pootjes eraf trekken.
1: Ja, zo, jeetje. Ja. Nee, ik heb vroeger ook wel... Ik ging
0: intrinsieke haat tegenover
1: naar het bosbad. En ja, als het kind
0: bosbad.
1: Had ik, ja, was
0: een zwembad.
1: Dat was een bosbad. Ja. In Leersum was dat destijds, in Utrechtsheuvelrug. En ik had toen nog zo'n...
0: Was op zondag dicht zeker?
1: Daar had ik nog jelletjes in en zo. En ik rook helemaal naar verse, zoete spulletjes.
0: Ja.
1: En we waren dat bad nog amper binnen. Of ik word door 3 wespen achtervolgd. Eentje vliegt mijn shirtje in,
0: nee,
1: en mijn broekje in.
0: Nee.
1: 3 keer neergestoken.
0: Gadver.
1: Het verschrikkelijk. Leek Rotterdam-Zuid wel. En toen vervolgens ben ik dus wel, het gelukkig met zo'n spuitje, is het dan leeggetrokken, zodat ik niet zoveel last van had.
0: Ja, dat heeft trouwens geen zin, hè? Laat onderzoek zien.
1: Oh, ik heb 0 jeuk gehad. Dus nee, prima, okay.
0: Als je er snel gelijk bam bovenop zit, dan wel.
1: Ja, dat heeft geholpen. Maar sindsdien ben ik geen hartsvrienden met wespen meer.
0: Nee. En ze ruimen ook veel op, hè, muggen en dat soort dingen. Alleen ze worden aan het einde van het seizoen zo strontvervelend. Want dan hangen ze rondom je barbecue, omdat ze allemaal suikertekort hebben. Dus ze zijn allemaal zo agressief, ze dronken als wat.

inderdaad Zuid-Afrika, volgens mij. Ja, ja, WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika. En het is Knaan met Waving Flag. Dit is de Centra Plus ochtendshow. Goedemorgen.

0: Samieu en Dark Before the Dawn. En daarvoor nog Knaan en Waving Flag. Het is de Centra Plus ochtendshow. Nou, een stadswandeling kennen we allemaal. Maar een wandeling waarbij de geschiedenis letterlijk tot leven komt, dat is iets anders. Vanaf 1 juli organiseert Het Verhaal van Leiden wekelijks theatertochten door de binnenstad. Onder leiding van een verhalenverteller ontmoet je historische figuren, hoor je verhalen op de plek waar ze zich afspeelden en beleef je Leiden alsof je er zelf bij was. Van het beleg en ontzet tot de minder fraaie, smerige en soms duistere kanten van de stadsgeschiedenis. Bij ons in de studio Erik Maassen van Het Verhaal van Leiden. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een stadswandeling kennen we allemaal wel. Wat maakt een theatertocht nou anders?
1: Het wordt verteld door een verhalenverteller en die gebruikt ook allerlei technieken vanuit het theater om te vertellen. Dus hij zegt niet, we staan hier voor het Gravensteen, dit is gebouwd in de 12e eeuw. Hij zegt, hier was vroeger een gevangenis. Hier op dit plein werden de mensen onthoofd.
0: Gezellig?
1: Ja, gezellig. Ja. Om maar even een leuk voorbeeld te noemen.
2: En dan, dus is dat één persoon die de hele tour leidt of... Of moet ik het voor me zien dat als we inderdaad naar het Galgenwater gaan, dat daar dan een acteur in kledij staat?
1: Nee, de verteller zelf staat in kledij. Okay. Hij loopt in kledij. Die doet in principe de hele wandeling. Maar het is wel zo dat deelnemers aan de wandeling af en toe wel niet helemaal vrijwillig een klein rolletje spelen.
2: Oh, kijk, die worden vrijwillig gesteld om bij te dragen.
1: Ja, precies.
0: En wanneer ontstond dit idee om het op deze manier te gaan doen?
1: Ik ben al een tijdje hiermee in Voorschoten bezig, daar woon ik. En 2 jaar geleden was het 450 jaar geleden dat Leiden Ontzet werd gevierd. Of tenminste, het was 450 jaar geleden dat Leiden Ontzet was geweest.
0: Ja.
1: En ik had eigenlijk al begrepen dat Voorschoten daar ook wel wat van had gemerkt. Maar dat we dat eigenlijk niet zo vaak hoorden. En ik deed al voor andere organisaties dit soort wandelingen. En toen ben ik eigenlijk gewoon begonnen met, nou ja, zal ik dan ook zo'n wandeling voor Voorschoten schrijven? En zo ben ik er een beetje mee begonnen.
0: Kijk, en dan ga je aan de slag. Dan ga je even naar de verhalen kijken. Naar Ontzet en het beleg van Leiden natuurlijk. Mm-hmm. De tocht Honger en Hutspot over Leiden's Ontzet. Welke scène of locatie maakt nou echt indruk op de bezoekers?
1: Ja, dat zijn er verschillende. Sommige die zijn wat humoristischer. Maar ik denk dat het verhaal van de bestorming van de Boshuizers Schans altijd wel een beetje indruk maakt. Juist ook omdat die wel een beetje bloederig is.
0: Ah,
1: De Leidenaren bestormen de schans van de Spanjaarden. En ze krijgen eigenlijk premies uitgeloofd. Ze worden per hoofd betaald.
0: Oké, ja.
1: Dus ze lopen met de hoofden onder hun armen terug de stad.
0: Ja. Ja. Ja, het bekendste verhaal is natuurlijk Pieter van der Werf. Die zijn lichaam aanbood aan... Maar ja, dat verhaal dat kennen we allemaal.
1: Precies, die heb ik ook een beetje eruit gelaten.
0: Ja.
1: Want ja, die kennen we allemaal al.
0: Ja. Dus alle personages die bezoekers tegenkomen, zijn dat allemaal wel historische figuren?
1: Jazeker. Ja, en sommige zijn bekend. Hè. Jan van Hout, Janus Douza, Jan van der Does, Magdalena Moons. Maar ik heb ook juist wat onbekende mensen erin gezet. Er zit een kroegbaas in, Dirkzoon Stien. Er zit een dame in, Neeltje Laurens' dochter. Mensen die echt uit de bronnen komen, die echt een klein rolletje hebben gespeeld. En rondom dat rolletje is dan een stukje verhaal geschreven.
0: Ja, dus het zijn wel echte historische mensen. Misschien wat minder bekend soms.
2: En eerder zei je ook dat je dus eigenlijk dus mensen die meewandelen ook uitnodigt om in het verhaal deel te nemen. In welke hoedanigheid worden zij dan ook een soort van figurant in het eigen verhaal?
1: Ja. Nee, bijvoorbeeld Jan van Hout wordt gespeeld door iemand die deelneemt aan door een bezoeker, zeg maar.
0: Oké. Diegene weet dat nog niet.
1: Nee, je weet dat nog niet. Die wordt echt aangewezen van Jan van Hout, wat leuk dat je erbij bent. Ja. En dan staat hij even om zich heen te kijken van ik. Ja, jij.
2: En heb je al wel eens een kudde Gen Z gehad die dan gewoon van cringe uit elkaar valt? Het kan niet.
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Okay.
1: En er zit inderdaad wel een klein beetje cringe in, maar dan op zo'n manier dat het ook voor hun leuk is.
2: Tuurlijk, dat is de bedoeling uiteindelijk. Ja. Je bent er niet om ze te plagen.
1: Nee.
0: En is er ook nog de tocht wat het daglicht niet kan verdragen?
1: Ja.
0: Dat is iets minder gezellig.
1: Ja, dat zijn wat meer de verhalen die het daglicht dus niet kunnen verdragen. Verhalen die wat meer gaan om wat vieze details, wat minder prettige zaken, maar ook wat spookverhalen.
0: Legendes.
1: Legendes, inderdaad. Maar we beginnen bijvoorbeeld dan bij de ontploffing van het kruidschip.
0: Oh ja, dat is wel...
1: We hebben genoeg van dat soort verhalen in de geschiedenis van Leiden. We hebben een heel mooi verhaal waarin het... Anatomisch theater van wat nu in het Boerhavenmuseum zit, maar wat ooit op het Rapenburg was, waar dat helemaal wordt uitgewerkt van hoe ziet dat eruit en wat gebeurt er daarbinnen en vanuit de eerste persoon, alsof je er zelf bij bent.
0: Kijk. Dus dat is een tocht met veel verhalen over lichaamssappen.
1: Ja, precies. En natuurlijk een goede Mie ook even kijken.
0: Oh, natuurlijk onze Leidse gifmengster.
1: Juist.
0: Ja. Vanaf 1 juli zijn er dan wekelijkse wandelingen.
1: Ja.
0: Voor wie is dit een aanrader? Is dit vooral de toeristen van buiten?
1: Nee, ook voor Leidenaren zelf. Het is zeker wel op toeristen gericht. Maar ook mensen die denken dat ze al heel veel van de geschiedenis van Leiden weten. Die krijgen nog wel wat nieuws mee.
0: Kijk, nou goed om te weten. Je kan je aanmelden op verhaalvanleiden.nl. Vanaf 1 juli gaat het dus wekelijks plaatsvinden.
1: En ik heb nog een kortingscode. Mensen die nu een kaartje kopen, die kunnen 10% korting krijgen. Als ze de code verhaal in hoofdletters invoeren.
0: Het was Erik Maassen. Dankjewel voor je komst naar de studio. En succes de komende tijd.
1: Dankjewel.
3: Centraal plus Mark plus Rabin is lekker wakker.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De 54-jarige Carla Breuer wordt de waarnemend burgemeester van Zoeterwoude. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, installeert haar op 15 juli. Ze volgt Fred van Tricht op, die een dag eerder stopt als burgemeester van Zoeterwoude. Breuer wordt waarschijnlijk benoemd voor een periode van 1 jaar. Kolf start binnenkort met de gemeenteraad van Zoeterwoude de procedure op voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester voor Zoeterwoude. Leiden Marathon kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen editie van het evenement. Organisator Tjeerd Scheffer spreekt in een interview met Centraal Plus van een editie met 2 uitersten. Op de zaterdag voorafgaand aan de marathon werd Scheffer koninklijk onderscheiden. Een dag later sloeg de sfeer volledig om door het overlijden van een deelnemster tijdens het evenement. Voor de volgende editie verwacht de organisatie geen ingrijpende veranderingen. Routes en opzet blijven naar verwachting hetzelfde. Een imker heeft gistermiddag een grote zwerm bijen uit een boom aan de Franchimontlaan in Leiden gehaald. Omdat de zwerm, volgens de imker zo'n 20.000 bijen, hoog in de boom zat, werd de brandweer ingeschakeld, die ondersteunde met een autoladder. Met een korf lukte het de imker om het grootste deel van de zwerm naar beneden te krijgen, daarbij vermoedelijk ook de koningin. De imker bedankte de brandweer voor hun inzet met 2 potjes verse honing. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een droge dag met volop zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en uit wisselende richtingen. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is best druk onderweg. We beginnen op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoude-Dorp staat 18 kilometer en 19 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet 4 kilometer en 4 minuten vertraging. Dan de N44 Den Haag richting Wassenaar tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar Centrum 4 kilometer en 16 minuten vertraging. Dan de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Daar is het al de hele ochtend druk. Tussen de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11 3 kilometer en 30 minuten vertraging. En de laatste, de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hofvliet 3 kilometer vertraging. Je doet er daar 4 minuten langer over.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Flowers en Travis McCoy met de Wrapped Up. En daarvoor nog Alex Warren en Passenger. Het is de Centra Plus ochtendshow. Het is inmiddels 8:30 geweest.
1: En schrik niet van die enge man die naast Mark staat.
0: Wow. De Rudo is even zijn programma aan het voorbereiden, denk ik. Toch, Rudo?
2: Nee, ik zit gewoon jouw werk te doen.
0: Betrapt. Nou, dat is weer een lekker showtje. Zometeen om 9:00, dan is hij natuurlijk weer, hè, Rudo.
1: En ja, dan mag hij los 4:00 lang.
0: Als je dan altijd op je werk aankomt, je zet de radio uit. Zet hem dan een keertje aan op Centraal Plus. Want dan hoor je Rudo gewoon gezellig.
1: Ja.
0: Met de verjaardagen en het nieuws uit je eigen buurt. Echt gewoon gezelligheid. En het nieuws.
1: En op vrijdag hebben we nieuwe tracks.
0: New Music Friday. Ja, het is nu dinsdag, hè, dus ja. We hebben op dit moment niet zo heel veel.
1: Ik leef altijd richting de vrijdag voor de nieuwe muziek en voor het weekend.
0: Ja, leef jij op maandag al toe naar de vrijdag? En op dinsdag dus ook?
1: Ja, ik heb er meestal ook geen herinnering aan die dagen.
0: Heb jij op maandag nog wel herinneringen aan het weekend, of niet?
1: Misschien.
0: Ah, nou mooi. Het is de Centra Plus ochtendshow. We gaan het zo meteen hebben over een markt in het centrum van Leiden tijdens de lakenfeesten. Ben jij een beetje van de lakenfeesten?
1: Nee, niet echt. Ik ben hier niet opgegroeid op de basisschool. Mm-hmm. Dus een heel veel van dat soort kleine dingetjes. Voel je dan een beetje gek als je er niet bent opgegroeid. En een lakenfeest voelt zo eentje van, ja, leuk, maar...
0: Doe je dan ook niks aan 3 oktober?
1: Jawel.
0: Ja, oh, jawel. Ja, wat dan?
1: Ja, daar zit... Bierzuip.
0: Ja, dat kan ook tijdens een lakenfeest.
1: Door de stadbanjer.
0: Dat kan ook, ja, dat is een lakenfeestje natuurlijk. Het is de Centraal Plus ochtendshow Keigo met Heaven on Your Mind. Hoor je nu...
3: Dit is Centraal Plus.

0: It's My Life tijdens de Centra Plus ochtendshow. En ik zei net Keigo met Heaven On My Mind. Maar die gaan we zo dan nog wel even draaien. De verkeerde tape werd gestart.
1: Die krijg je nog te goed.
0: Die krijg je nog te goed. Leiden heeft haar eigen festival ter ere van het rijke textielverleden van de stad. De Lakenfeesten. Naast de Peurbakkentocht, de kermis en live muziek door de stad is een ander onderdeel van de festiviteiten op 26 juni. Een grote jaarmarkt op de Haarlemmerstraat. In de studio Laurie Simon om alvast een tipje van de sluier op te lichten. Laurie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De jaarmarkt inmiddels een vaste waarde tijdens de Lakenfeesten. Wat maakt deze editie bijzonder?
2: Nou, ik denk dat deze editie bijzonder maakt omdat we ook een stukje aandacht geven aan duurzaamheid en mode op het plein voor de Hartenbrugkerk. Dus het is eigenlijk een fusie van het Fashion Festival voorheen en de Lakenfeest, de jaarmarkt.
0: Kijk, meer dan 90 kramen is behoorlijk wat, hè?
2: Zeker, ja, de hele Haarlemmerstraat zal goed gevuld zijn.
0: Ja, dat is meer dan een kilometer volgens mij, de Haarlemmerstraat.
2: Ja, zo net ongeveer. Zoiets. Ja.
0: Dat moet dan helemaal vol komen te staan.
2: Ja.
0: Dan heb je dus ook 90 kramen nodig.
2: Zeker.
0: Ja. Ja. Is er veel animo voor?
2: Zeker, we hebben heel veel leuke aanmeldingen gekregen van lokale winkeliers, dus die gevestigd zijn in de Haarlemmerstraat of in de buurt. En de rest wordt aangevuld met mensen uit de regio en nationaal.
0: Hoe voorkom je dan dat er 16 kramen met portemonnees zijn?
2: Ja, daar wordt heel aandachtig naar gekeken. Dus in principe hebben de winkeliers, die worden als eerste benaderd en die kunnen zeggen van nou, we vinden het leuk om mee te doen. En op basis daarvan gaan we kijken van nou, wat missen we nog en wat zal een mooie aanvulling zijn.
0: Heb je dan ook winkeliers die dan een kraam voor hun eigen winkel hebben dan ook echt?
2: Ja, zeker. Dus bijvoorbeeld bij de Sustrene Krenen, die doen dan voor de winkel ook een leuke activiteiten, workshops organiseren. Dus zo ziet dat er ongeveer uit.
0: Ja, ja, ja. Ik ben even het beeld voor me aan het krijgen dat die Haarlemmerstraat dat inderdaad helemaal vol staat met kraam. Is dat aan één kant of aan twee kanten?
2: Aan twee kanten. Dus het wordt een beetje verspringt een beetje. Dus dat je een beetje lekkere dynamische sfeer hebt. Dus dat wordt hartstikke gezellig.
3: Met circulaire mode in het midden van de straat bij de Hartenbrugkerk, vertelde je.
2: Zeker, ja, we doen daar een stukje aandacht aan upcycling. Dus er komt vanuit het Vintage Atelier, die gaat dat verzorgen. Superleuke activiteit voor jongeren, kinderen, ouderen. Dus je kan met je eigen oude kledingstuk langs om het te upcyclen. Dus iets eraan toevoegen, patches of katten randjes, om het een tweede leven te geven. Zeg
0: maar. Oh ja, dat is wel een mooi initiatief. Hoe belangrijk is deze dag voor ondernemers in het centrum van Leiden? Is dit echt wel een belangrijk moment?
2: Zeker. Ik denk dat het begin van het voorjaar. Er zijn ook veel uitverkoop. Dus de winkeliers hebben het moment om hun producten kwijt of uit te verkopen. En natuurlijk een mooie trekker voor de binnenstad.
0: En zie je dat bezoekers ook steeds meer interesse hebben in dat in duurzame gedeelte, dus in dat upcycling, wat je al noemde. Tegen een beetje die fast fashion en zo.
2: Ik denk het wel. Die geluiden hebben we ook wel gehoord. Dus we hebben er ook wel op die manier over nagedacht. Van goh, hoe kunnen we ook dat een podium bieden en dat zichtbaarheid geven binnen de stad. Dus ik denk dat er wel veel animo over is. Als je kijkt hoeveel vintage stores en tweedehands winkels er inmiddels zijn in Leiden. Denk ik dat daar wel een groot publiek voor is.
0: Nee, je hoeft nooit meer nieuwe kleding te kopen. Want er is genoeg te vinden volgens mij.
2: Nee, ja, misschien dat sommige dingen gewoon op een gegeven moment echt op zijn. Maar ja, dan kun je dan weer voor iets anders gebruiken.
0: Het is altijd wel druk, hè? Zo tijdens de Lakenfeesten in de stad. Heb je nog tips voor bezoekers die het liefst niet helemaal in de drukte lopen?
2: Oeh.
0: Heel vroeg of heel laat?
2: Nou, ik denk dat er de hele dag in ieder geval voor iedereen wel wat wils is. Dus ik denk dat je zeker tijdens een workshop gewoon lekker even een momentje voor jezelf in je eigen bubbel iets kan creëren. En dat is dan in de drukte. Maar daar kan je toch wel rustig van worden, denk ik.
0: Kijk, je eigen bubbel een beetje creëren. Precies, dat werkt dan wel. En wat is hetgene wat mensen echt niet mogen missen tijdens de Lakenfeesten, maar ook tijdens de jaarmarkt?
2: Nee, ik denk dat het gewoon heel erg leuk is om naar het Modeplein te komen. Daar worden ook alle producten van winkels uit de Haarlemmerstraat getoond. Dus dat is ook heel erg leuk om te zien wie zitten er nou allemaal in de Haarlemmerstraat.
0: Heb je dan een soort buitenkledingwinkel? Moet ik het zo zien?
2: Of? Ja, we gaan een soort van fashion expo inrichten. Dus we verzamelen allerlei kleding items, accessoires van de winkels. En die gaan we tentoonstellen. Zodat mensen kunnen zien wat er allemaal verkocht wordt in de winkelstraat.
3: En dat verschilt ook nog wel eens van moment tot moment. Soms loop je door de Haarlemmerstraat en dan zie je duidelijk, als je er in Leiden woont, kom je misschien een stukje vaker. Ja. Maar dan zie je dan in één keer toch wat lege pandjes. En dan, maar daar zat eerst dit winkeltje.
2: Ja.
3: Dus is die ook ieder jaar daarom eigenlijk een soort van anders?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat het ook een goed moment is om te kijken van goh, hoe ziet de Haarlemmerstraat op dit moment weer uit? En welke winkels zitten er nog wel? Welke zijn er nieuw? Dus het is op die manier ook leuk voor zowel gevestigde als nieuwe winkeliers om hun waren te tonen die dag.
0: Kijk, het gaat allemaal plaats hebben tijdens de Lakenfeest op vrijdag 26 juni dus. Gaat u toegankelijk en vindt plaats van 10 tot 6 op de Haarlemmerstraat en de Hartenbrug, op het Hartenbrug Kerkplein is de officiële benaming daarvan. Laurie Simon was hier in de studio. Dankjewel voor je komst en succes met de organisatie.
2: Dankjewel.
1: Centraal Plus, Mark, Plus Rabin is...

0: En Keigo en Heaven on My Mind tijdens de Centraal Plus Ochtend Show. Die alweer bijna voorbij is.
1: Nou, zeker.
0: Hey Rudo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, heb je nog geen WK voetbal zitten kijken de afgelopen dagen?
1: Nou, ik heb wel een stukje Spanje zitten kijken. En toen heb ik echt in mijn ogen gewreven. Toen dacht ik, hè? 0-0, 86e minuut.
2: 0-0.
3: Maar dat is überhaupt een beetje alle headlines die ik tegenkom. NOS en alle nieuwsuitzendingen. We hebben het allemaal over gelijkspel. Heeft er iemand nog een keertje gewonnen behalve Zweden?
1: Nou, dat zat ik dus ook te denken. Volgens mij is dit een beetje het WK van de gelijkspellen. Gelijke spellen.
0: Maar dat gaat natuurlijk straks niet meer gebeuren. Want dan komen
1: de
0: penalties.
1: Nee, anders krijg je geen winnaar.
0: Penalties.
1: Ja, maar dat is natuurlijk niet nu. Hè? Want nu is
0: dat snap ik.
1: Want Mark, leg eens uit. Hoe zit dat nu?
0: Nou, tijdens de poolfase is het gewoon...
1: Poolfase. Wat houdt dat in?
0: Nou, dat je het lekker tegen elkaar... En dan krijg je dan krijg je een aantal punten... En dan ga je door naar de volgende ronde of je ligt eruit.
3: Hoeveel punten voor een gelijkspel?
0: 1.
3: En hoeveel punten voor winst?
0: 3.
3: Oké.
0: En 0 als je verliest.
3: Hey.
0: Jullie zitten allemaal heel appelig te kijken. Goed.
3: Ja, sorry, maar we zagen ook gewoon de wiskunde gebeuren.
0: Ja, nee.
3: Live moment supreme komt erachter dat het eigenlijk wist.
0: Ja, weet het gewoon. Hey.
3: Wat goed.
0: En dan daarna komen die penalties. Maar dat vind ik wel vervelend. Als je tijdens de penalties eruit wordt gelazerd.
3: Nee, ik vind het gewoon vervelend dat je een sport kan spelen zonder te winnen. Dan zit je 1,5 uur op het veld. En daarna denk je van, nou jongens, was leuk geweest. Niks veranderd, tot ziens.
1: Nou ja, wat ik nog erger vind, is dat je nu telkens die drinkpauzes hebt. Die nu gewoon zijn ingelast. Ook zodat al die omroepen gewoon lekker reclames kunnen gaan afspelen.
0: Ja. Ja,
1: want dan is het zogenaamd te heet. En dan hoor ik bij Nederland-Japan iemand zeggen. We spelen in een stadion. De airco staat op 20. Dan denk ik, waarom hebben we drinkpauze dan?
3: Ja, als er staat dat het zoals de wedstrijd van Nederland op aanstaande zaterdag tegen Zweden. Die staat dat die in Houston is. Nou, dat is waarschijnlijk hartstikke warm. Dat is in het midden van Texas.
1: Ik dacht, we have a problem.
3: Maar precies, als dat binnen is, dan valt dat vast vies tegen.
0: Ja, ik vind dat we hier ook, we hebben hier ook binnen wel airco, maar ik vind ook dat we drinkpauze moeten in.
1: Ja, dat vind ik ook, ja.
0: Dus dan het toiletpauze. Is het gewoon even zo. En is de drinkpauze weer voorbij?
1: Ja.
3: Oh, ik wilde nog even een slokje nemen.
0: Nee, oh ja, jij bent te laat.
1: Is al voorbij.
0: Ja, je bent af.
1: Sorry.
0: Ja, nee, doe maar opnieuw. En zometeen jouw programma. Wat zit erin?
1: Nou, onder andere Do For Love van Tupac had jarig geweest vandaag.
0: Oh.
1: Ja, de rapper die had... Hoe oud denk je dat Tupac geworden was vandaag?
0: Zo.
3: Dat is dan wel toch... dat is altijd lastig, want er zijn niet zo gek van. 62?
0: 67.
1: 55.
3: 55?
1: Huh?
0: Ja,
1: valt mee.
0: Oh, oké. Okay.
3: Ja, hij zag altijd wat ouder uit.
1: Dat is wel zo. Ja, maar dat is ook knoop in zijn zakdoek om je hoofd. Dan zie je er al snel uit, hè?
3: Nou, hoe oud gewoon veel leven geleid heeft hij natuurlijk wel.
1: Dat is het, ja.
0: En natuurlijk het nieuws uit je eigen buurt.
1: Nee, doen we vandaag niet. We gaan echt alleen maar toe.
3: Alleen maar uit snits.
0: Gewoon op repeat. Zo meteen Rudo met zijn programma. En morgen is er weer een gloednieuwe editie van de ochtendshow. Dan de woensdag editie. Rabin, ben je er weer bij?
3: Ja, is goed.
1: Daphne, ben je er weer bij?
0: Move. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik zou zeggen, fijne ochtend. Veel plezier met Rudo zometeen. En dan zou ik zeggen, tot morgen. Hey.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is. Zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren. Dus aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, na het zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
1: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
3: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
1: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knooppunt Ypenburg en Knooppunt Hofvliet staat 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. 5 minuten vertraging op de A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden. 25 minuten vertraging op de N207 Hillegom richting Bergambacht tussen Afrit Ter Aar en de aansluiting met de N11. 3 kilometer file door werkzaamheden aan de verkeerslichten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.

0: Lost and the Music Sounds Better With You op Centraal Plus.
1: Dit is Rudo. R-U-D-O op de radio.
0: En Samber hoorde je nog, Home Wrecker. Hey, welkom. Het is 9 uur geweest. Dit is Centraal Plus en ik ben Rudo met zometeen hier nog de verjaardagskalender. Verder hoor je hier om 9:30 het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar Paul Albers heeft weer een nieuwe update voor je. En zometeen ook nog een reportage van het Centraal Plus nieuws. Kortom, je zit hier goed voor de lekkerste muziek aan het begin van je werkdag. En je wordt op de hoogte gehouden van wat er allemaal speelt in je eigen regio. Hey, die muziek die is van Meteor en Hannah May. Wat wil je van mij, hoor je zometeen. En ook Marshmello met Thomas Rhett. Where We Go, Malouis Capaldi, de Dada Dadai.
2: Rio!

0: Marshmallow en Thomas Breath, Where We Go bij Centraal Plus. Waar wij naar de schooltuinen gaan in Leiden. Die bestaan 100 jaar. Dat was voor onze verslaggever Anita Jansen een hele goede reden om daar eens een kijkje te gaan nemen. Dat was bij Park Kronenstein. Het gaat over schooltuincomplex De Akkerdistel. Groep 6 was daar bezig van de Lawrence School en ze volgden de 11-jarige Zeet.
1: Dit is een wortel. Dit zijn wortels. Ze groeien echt in een week en dan eet je ze gewoon.
2: Maar dat is niet zo?
1: Nee, dat is niet zo. Het duurt heel lang om wortels te groeien, want ze zijn nog lang niet klaar.
3: In Park Kronenstein werken leerlingen van groep 6 van de Lawrence School op woensdag aan hun eigen stukje grond.

0: bij schooltuincomplex De Akkerdistel. Ze vieden onkruid, controleren hun planten en kijken trots naar wat er groeit.
1: Hierachter hebben we ui, maar de prei die komt pas na de zomervakantie. Is die echt groot?
2: Dit is de Oost-Indische kers. Lekker bitter en het smaakt echt naar een soort van beetje pizza.
3: Echt super duper leuk.
2: Waarom?
3: Omdat je leert hoe je allemaal dingetjes moet planten. En je kan allemaal onkruid wegdoen.
0: Dat kinderen nog steeds zo enthousiast zijn over hun eigen stukje grond, zouden oprichters waarschijnlijk heel goed doen. Want de Leidse schooltuinen bestaan dit jaar 100 jaar.
4: 1926 is het dan dat we opgericht zijn. Maar de jaren daarvoor leefde er in de grote steden ook echt de wens. Want daar moeten we zorgen dat die stadskinderen ook weten hoe ze zelf groenten verbouwen.
5: Buiten is het wel eigenlijk leuker dan binnen. Je wordt gezonder.
0: Wat begon met enkele tientallen kinderen groeide uit tot een organisatie die jaarlijks ruim 600 Leidse leerlingen een eigen schooltuin geeft. Tegenwoordig beschikt de vereniging over 5 schooltuincomplexen verspreid over Leiden. 100 jaar schooltuin in Leiden, daar hoort natuurlijk een boek bij.
4: Moet je toch iets in handen hebben wat je aan mensen kan laten zien. En het is niet speciaal voor dit jaar. Ik denk over 20 jaar is het nog net zo leuk. En het is voor alle mensen die misschien door dit boek ook nog weer extra vriend van ons worden en ons komen helpen of ons steunen. Centraal Plus.

0: Cardigans op de radio zender waar je altijd het nieuws van hier hoort. Dit is Centraal Plus met nu het nieuws met Paul. En daarna hoor je IS Replay en BB Rexha met Faithless en New Religion.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De 54-jarige Carla Breuer wordt de waarnemend burgemeester van Zoeterwoude. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, installeert haar op 15 juli. Ze volgt Fred van Tricht op, die een dag eerder stopt als burgemeester van Zoeterwoude. Breuer wordt waarschijnlijk benoemd voor een periode van 1 jaar. Kolf start binnenkort met de gemeenteraad van Zoeterwoude de procedure op voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester voor Zoeterwoude. Leiden Marathon kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen editie van het evenement. Organisator Tjeerd Scheffer spreekt in een interview met Centraal Plus van een editie met 2 uitersten. Op de zaterdag voorafgaand aan de marathon werd Scheffer koninklijk onderscheiden. Een dag later sloeg de sfeer volledig om door het overlijden van een deelneemster tijdens het evenement. Voor de volgende editie verwacht de organisatie geen ingrijpende veranderingen. Routes en opzet blijven naar verwachting hetzelfde. Een imker heeft gistermiddag een grote zwerm bijen uit een boom aan de Franschimontlaan in Leiden gehaald. Omdat de zwerm, volgens de imker zo'n 20.000 bijen, hoog in de boom zat, werd de brandweer ingeschakeld, die ondersteunde met een autoladder. Met een korf lukte het de imker om het grootste deel van de zwerm naar beneden te krijgen, daarbij vermoedelijk ook de koningin. De imker bedankte de brandweer voor hun inzet met 2 potjes verse honing. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus.
3: Meer nieuws
2: en dan nog weer. Onze zagen een droge dag met volop zon. Via de wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en uit wisselende richtingen. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Hoofdvliet 15 kilometer file, 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 12 kilometer file tussen Reewijk en de Meren. Lopen dieren op de weg en de rechterrijstrook is dicht. Op de N207 Alfa aan de Rijnberg-Ambacht 3 kilometer
1: file. Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Bebe Rexha samen met Faithless en New Religion. Goedemorgen, het is vandaag 16 juni. Ja, wie zijn de jarig vandaag? Nemen we eventjes door met je. Het is de verjaardag onder andere van Lindsay Jordan van Sneeuwmeel, 27 geworden. Jordi van Loon, Liefde is een toverbal in meer dan 1000 smaken. Liedje blijft hem achtervolgen. Deze Zoetermeerse zanger is 33 geworden. Marit Bouwmeester, Nederlands zelfster, 38. En Urbi Emanuelsen, de Nederlands voetballer van Suriname, is 40 geworden. Verder is het de verjaardag van Cornel Evers, Nederlands acteur en cabaretier, 47. En Willemij Verkijk, musicalactrice, is vandaag 51 geworden. Verder, Ik ben beleid. Marjolein Faber is jarig Nederlands politica. Voor de PVV zat ze in de Kamer, hè, in het kabinet. 66 is geworden. Radio DJ Erik de Zwart ook jarig, 69. En het is de verjaardag van Nederlands drummer Rob Kloet. Die is 74 geworden. Jello Vanelli van de Wild Horses, 74. Joan van Ark is een Amerikaanse actrice, 83. En Hans Dorrestein, Nederlands tekstschrijver en vertaler en cabaretier, is 86 geworden. Fred Osterdam, voormalig tv-presentator, viert zijn 90ste verjaardag. En het had vandaag de 55ste verjaardag geweest van rapper Tupac. Overleed op 13 september 1996. En die hoor je nu.

had jaren geweest. Tupac had 55 geworden. Tupac Shakur, beter bekend als Tupac en Machiavelli. Hij overleed op 13 september 1996.

Wanneer zou er weer eens een keer nieuwe muziek van Nielson uitkomen? Zit ik me eigenlijk net te bedenken. Jordan met Beauty and the Brains hier op Centraal Plus. Waar het bijna 10 uur is en je zometeen het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland hoort in het NOS-journaal. Daarna hoor je onder andere deze van Another N45 Ultra. Rio! Another 45 Ultra, zometeen hier met Talk to You op Centraal Plus. Nu eerst nieuwe muziek van de SOS Project.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Wannick Sampersen met het NOS Journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Knoopend Hofvliet 10 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht liep een schaap langs de weg. En daarom 12 kilometer file tussen Reewijk en Harmelen. De weg is inmiddels vrij. En op de N420 Nieuwebrug richting Woerden. Bij Woerden 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yeah.

45 Ultra Talk to You en Crystal Waters, you're the Gypsy Woman. Goedemorgen, het is Effen na tienen op deze dinsdag 16 juni 2026. Oftewel deel 2 van Rudo, waar we zo meteen nog even checken wat het nieuws van de afgelopen 24 uur was. En daar kan jij dan weer een track bij bedenken. Mocht je een leuke tracksuggestie hebben en je stuurt hem door en je komt in de uitzending, dan is die Centraal Plus Bluetooth speaker voor jou. Oh, wacht even, ik had hier een galmpje op. Mijn galm is kapot, jongens. Voor jou. Voor... Hallo? Hallo? Voor jou. Nou goed, in ieder geval, dan is die Bluetooth speaker voor jou. Rio! Zo jammer als de techniekje in de steek laat.

0: Kingdom All Fear is nieuwe muziek bij Centraal Plus. Ja, ik heb eventjes gekeken naar de techniek hier. Maar hij doet het hoor. Dus ik kan nu met een geruchtstart zeggen. Doe mee met het nieuws van vandaag en de tracksuggestie. En komt jouw tracksuggestie in de uitzending zometeen, dan is die Centraal Plus Bluetooth speaker voor jou.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Zo, nu is het weer klaar hoor met het spelen hier. We kijken eventjes naar het nieuws op onze website centraalplus.nl. En jou de vraag: welke track past er bij het nieuws van vandaag? Ja, afgelopen 24 uur hadden we onder andere nieuws over 100 jaar schooltuinen. Nou ja, goed, als het goed is, heb je dat al meegekregen. Vorige uur hadden we daar nog een reportage over. Verder de gemeente en Reinhard Wonen tekenen voor nieuwbouw in Zoeterwoude. En over Zoeterwoude gesproken, Carla Breuer wordt een waarnemend burgemeester. Zij is nu nog burgemeester van Teylingen. En als burgemeester Fred van Tricht op, ja, dan gaat zij even tijdelijk de scepter zwaaien. Verder, Hans heeft niet meer de grootste neus ter wereld. Hij is ingehaald door Ted Barendsen uit Honselersdijk. Afgelopen weekend was deze krachtmeting in Duitsland. En Hans Roes was 15 jaar eigenlijk de kampioen ervan. Nou, hij komt vrijdag in De Vrij Mibo, komt hij erover vertellen, om 4:15. Eigenaren van Italiaans restaurant die worden verdacht van drugshandel. Gaat over Fratelli in Voorschoten onder andere. En in Leidschendam hebben ze ook een zaak. Verder, 9 bijvriendelijke tuinen openen de deuren in Zoeterwoude. 28 juni gaat dat gebeuren tussen 12 en 4. En nou ja, dat en ander nieuws vind je nu op onze website centraalplus.nl. En daar hoort vast een track bij. Wat wil je horen? Laat het even weten.
1: Welke track past erbij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rudo@centraalplus.nl.

0: Jesse X-Plus X Satisfy. We zaten hier op Centraal Plus. Met zometeen de winnaar van The Voice of Holland van dit seizoen. Ruben Hillen komt eraan met 20 Seconds.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De 54-jarige Carla Breuer wordt de waarnemend burgemeester van Zoeterwoude. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, installeert haar op 15 juli. Ze volgt Fred van Tricht op, die een dag eerder stopt als burgemeester van Zoeterwoude. Breuer wordt waarschijnlijk benoemd voor een periode van 1 jaar. Kolf start binnenkort met de gemeenteraad van Zoeterwoude de procedure op voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester voor Zoeterwoude. Leiden Marathon kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen editie van het evenement. Organisator Tjeerd Scheffer spreekt in een interview met Centraal Plus van een editie met twee uitersten. Op de zaterdag voorafgaand aan de marathon werd Scheffer koninklijk onderscheiden. Een dag later sloeg de sfeer volledig om door het overlijden van een deelneemster tijdens het evenement. Voor de volgende editie verwacht de organisatie geen ingrijpende veranderingen. Routes en opzet blijven naar verwachting hetzelfde. Een imker heeft gistermiddag een grote zwerm bijen uit een boom aan de Franchimontlaan in Leiden gehaald. Omdat de zwerm, volgens de imker zo'n 20.000 bijen, hoog in de boom zat, werd de brandweer ingeschakeld, die ondersteunde met een autoladder. Met een korf lukte het de imker om het grootste deel van de zwerm naar beneden te krijgen, daarbij vermoedelijk ook de koningin. De imker bedankte de brandweer voor hun inzet met 2 potjes verse honing. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een droge dag met volop zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en uit wisselende richtingen. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Imagine Dragons, Sander hier bij Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: De eigenaren van Italiaanse restaurantketen Fratelli in Leidschendam en Pijnakker stonden vrijdag voor de rechter. Ze worden verdacht voor drugshandel vanuit hun restaurants. Nou, het OM die eist nu 6,5 jaar cel tegen vader en zoon. De verdachten zijn trouwens geen eigenaar van de andere Fratelli-restaurants. De OM laat weten dat de restaurants in Leiden en Voorschoten niets met die drugszaak te maken hebben. Volgens mij zei ik dat net wel, hè, een half uurtje geleden. Dus even een kleine rectificatie bij deze. Die hebben daar niks mee te maken. Het gaat echt om die zaak in Leidschendam en in Pijnakker. Wil je hier meer over weten? Lees het in onze gratis nieuws-app centraalplus.nl. Kun je ook eventjes opkijken en de app kan je downloaden via de App Store en via Google Play. Ja, ik moet zeggen, weer een chapeau en een applaus voor onze luisteraars. Want ja, ik vraag altijd aan jou, welke track past er dan bij dat nieuws van vandaag? Karin mailde voor die Bluetooth speaker naar rudo@centraalplus.nl. En die gooit het op de pizza. Margarita. En daarom wil ze deze horen van Marco Borsato. Ja, ik laat af en toe even een stilte vallen, zodat je het kwartje kan laten vallen. Want hij is ver gezocht. Maar hij past wel bij het nieuws van vandaag. Italiaanse restaurant Marco Borsato, pizza en margarita. Leg de puzzel maar.
2: In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

wil er niemand me vertellen.

Wordt er helemaal een beetje emotioneel van. Mooi nummer blijft het wel. En Margherita, Marco Borsato hoorde je hier op Centraal Plus. Karin wint de Bluetooth speaker bij de plaat bij het nieuws. Margherita is een link naar de drugshandel bij pizzaketen Fratelli in Pijnakker en in Leidschendam in dit geval. Het nieuws vind je op centraalplus.nl. We kijken nog even naar het weer. Er zijn wolkenvelden. Er kan nog wat regen vallen, maar vanmiddag wordt het droog en komt er meer zon. En er staat een westenwind die zwak tot matig. En het wordt 22 graden. Morgen vrij veel bewolking. Er kan wat regen vallen. Later komen de opklaringen en de temperatuur ligt dan rond de 24 graden. En donderdag flinke periode met zon en de temperatuur die stijgt dan naar de 28 graden. En dan gaan we ons opmaken met een mooi zomersweekend. Voor een mooi zomersweekend. Dit is Centraal Plus, ik ben Rudo. Tot 1 uur bij je met Juana zometeen naar Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes. Every

Perry en Skip Marley, Chain to the Rhythm en Juanes Adios Lepido hoorde je hier op Centraal Plus. Met zometeen deel 3 van Rudo. En daarin hoor je Sabine Carpenter met Madonna en Bring Your

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven. En in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Owl City, Fireflies en Madonna met Sabine Carpenter. Bring your love. Goedemorgen, het is 11 uur geweest. Je luistert naar Rudo deel 3. Met zometeen hier de dag van vandaag. 16 juni. Waar staan we bij stil? Wat vieren we vandaag? Ja, en welke track past erbij? Jij bent zometeen weer aan zet. Je mag mailen naar rudo@centraalplus.nl. De dagen neem ik zometeen met je door. Verrooien Sommieu en Tell Me More. En ook Bakermat met Rani. Idle of Life is nieuwe muziek.
3: Rudo!
1: Maar eerst Olivia Dean met So Easy.

0: Bakermat, I Love Life, hoorde je hier, is nieuwe muziek op Centraal Plus.
1: Elke dag vieren we wel iets, of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Dinsdag 16 juni 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Het is de internationale dag van het Afrikaanse kind, de internationale dag van de zeeschildpad en ook de internationale dag van het gezinsgeld. Nou, laten we eventjes inzoomen op de internationale dag van het Afrikaanse kind. Daarvoor moeten we terug in de tijd. 50 jaar terug op 16 juni op deze dag in 1976 gingen duizenden schoolkinderen in Zuid-Afrika de straat op om te protesteren. En dat tegen de slechte kwaliteit van het onderwijs. Die opstand werd met harde hand neergeslagen door de regering en er vielen meer dan 100 doden. Nou, om de opstand te herdenken en om Afrikaanse kinderen in het algemeen te helpen aan beter onderwijs en leefomstandigheden, heeft de Centrale Afrikaanse Unie vandaag uitgeroepen tot Dag van het Afrikaanse Kind. En aan jou de vraag, welke track past erbij? Stuur me een mail en doe dat naar rudo@centraalplus.nl.

0: Alex Warren en Eternity. En Taylor Swift hadden hier nog The Faith of Ophelia. Tijd voor het nieuws van 11:30. Daarna meer muziek hier. Rio komt eraan met Shine On. En zometeen hoor je ook Jelly Roll met I'm Good.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. De Roosevelt-straat in Leiden wordt vanaf volgende week maandag tot en met 9 juli op verschillende momenten afgesloten vanwege werkzaamheden aan het asfalt. Tijdens de werkzaamheden worden delen van het wegdek vervangen en vinden bestratingswerkzaamheden plaats rondom nieuwbouwproject De Blij. Door beide projecten tegelijkertijd uit te voeren hoeft de weg slechts één keer te worden afgesloten. De werkzaamheden starten maandag bij de inrit van de Sligro. Die dag is het gedeelte van de Roosevelt-straat tussen de Sligro en ongeveer tot halverwege de inrit van McDonald's gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Vervolgens wordt van 22 juni tot en met 3 juli gewerkt aan het wegdek, waarbij delen van
2: de Roosevelt-straat afgesloten zijn.
0: En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt maar droog en laat de zon zich regelmatig zien. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. De temperatuur ligt vanmiddag in de Leidse regio aan Wassenaar rond de 22 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Daily Roll, I'm good here bij Centraal Plus. Het is vandaag 16 juni. Het is onder andere de internationale dag van het Afrikaanse kind. Ja, en Lennart die mailde me daarvoor voor deze plaat van Toto Africa. Hij zegt, ik vind hem er hartstikke mooi bij passen. Niet helemaal het thema als het gaat om de inhoud van het liedje, maar het gaat wel over Afrika. En je hoort hem te weinig. Nou, dat zijn een paar hele goede redenen, Lennart. Dus laten we hem draaien. Dit is Toto Africa op Centraal Plus.

Toto, Afrika hoorde je hier bij Centraal Plus. Het is de internationale dag van het Afrikaanse kind. En Lennart vroeg me aan via rudo@centraalplus.nl. Goedemorgen, het is Centraal Plus met het weer van vandaag. Enkele wolkenvelden, kan ook nog wat regen vallen. Maar vanmiddag wordt het droog en komt er ook meer zon. En de temperatuur ligt rond de 22 graden. Later deze week gaat de temperatuur omhoog naar de 28 graden. Donderdag zal dat gaan worden. En dan gaan we een mooi zomers weekend tegemoet. Maar het wordt allemaal nog beter. Maar dat is pas volgende week. Gaan we het later nog wel een keertje over hebben. Het is dinsdagochtend. Je luistert naar Centraal Plus met Gavin DeGraw en Soldier. Zometeen naar TLC. Dit is Waterfall.

Gavin DeGraw en Soldier of Centraal Plus. Met zometeen hier deel 4 van Rudo. Daarin hoor je onder andere Tjeerd Scheffer, organisator van de Leiden Marathon. Ja, het was een tragische editie van de Leiden Marathon. Daarover blikt hij zometeen terug. Artikel en een video kan je ook vinden op onze website centraalplus.nl. En verder zometeen hier Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Rudo. Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe, zo meteen op Centraal Plus. Nu eerst hier nieuwe muziek. Dit is Gracie Abrams en Hit the Wall.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Mel Smith en Niall Horan. You're the Drive Safe en Next to Me van Emily Sandé. Goedemiddag, het is even na 12. Het is deel 4 van Rudo voor deze dinsdag 16 juni. Rudo!

0: Adventures of Stevie V, Dirty Cash, sorry, hier bij Centraal Plus. Goedemiddag, het is dinsdag. Je luistert naar Rudo. Tot 1 uur met niet alleen de lekkerste muziek, maar natuurlijk ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. De organisatie van de Leiden Marathon kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen editie van het evenement. Organisator Tjeerd Scheffer zegt dat in een interview enkele weken na afloop van die marathon, waarbij een deelnemer overleed, Rosalie van 15 uit Oegstgeest. De 10 kilometer die werd afgelast en wij vroegen aan Tjeerd hoe hij nou terugkijkt op deze editie van die Leiden Marathon.
1: Nou, dat was, men heeft het wel eens over een rollercoaster. Nou, dat was het wel, ja. We hebben natuurlijk op zaterdag een groot feest gehad, omdat ik werd koninklijk onderscheiden. Zonder dat ik dat wist, dat was hartstikke leuk. En op zondag was het natuurlijk een enorme check, een enorme schok dat er een meisje overleed. En dat als je dan kijkt naar de organisatie, het stond als een huis. Er zijn natuurlijk altijd dingen te verbeteren, maar het stond als een huis. Het was echt prachtig, het was ook goed weer. 15, max 16 graden. Nou, om te lopen is dat natuurlijk geweldig. Dus alles bij elkaar leek het erop een groot feest te worden. En tot het moment dat het gebeurde was het ook een groot feest. En dus met andere woorden, het was een organisatorisch geslaagd ding. Maar ja, dit overvleugelt alles. Dit overschaduwt alles natuurlijk. Dus dat maakte het heel triest, vooral voor de ouders en de nabestaanden. En natuurlijk ook voor mensen die bij ons alles gezien hebben en zo.
2: Wellicht een botte vraag. Zo'n overlijden komt helaas vaker voor bij marathons. Durven jullie nog wel een nieuwe te organiseren?
1: Ja.
2: Mooi.
1: Ja. Dit is de, hoe gek het dan ook klinkt, het risico dat het hoort bij werken met veel mensen. We hebben 24.000 deelnemers. Er kan altijd iets gebeuren. En we doen er natuurlijk alles aan om een medische batterij neer te zetten van heel veel mensen, deskundigen. Zelfs een ziekenhuisje in de Breestraat. Langs de route, overal waar maar iets kan gebeuren, hebben we mensen staan die ook opgeleid zijn om te helpen. En dat gebeurt ook regelmatig. Maar daar waar

0: mensen samenkomen en in dit geval ook sporten, kan er wel eens iets gebeuren. Ja, je hoopt dat het niet gebeurt, maar als het wel zo is, dan is het zo. Dat hoort, ja, klinkt een beetje cru, maar dat hoort bij het organiseren van zoiets.
1: Dus volgend jaar gaat er dan nog iets veranderen of blijft het gewoon hetzelfde zoals het nu is?
0: Nou, we gaan weer hardlopen en we gaan weer wandelen. Nee, we hebben niet echt veel plannen om het te veranderen in de zin van dat we andere routes hebben of we hebben net de start verplaatst enzovoorts. Dat soort dingen, dat blijft allemaal hetzelfde. Dat is ook goed bevallen en zo. Ja, en we kijken natuurlijk nog eens extra naar de medische kant en zo. Of het, op zichzelf was dat oké. Dit jaar. We zijn op de hele goede weg op die manier. En ik denk dat volgend jaar het of hetzelfde of misschien zelfs iets uitgebreid wordt weer. Dat is ieder jaar wel het geval. Maar ja, op zichzelf is dit incident niet een reden om, dat weten we nu wel, om zaken zwaar aan te scherpen of grootser te maken of extra. Nee, dat is niet zo.
1: Nou, natuurlijk de 10 kilometer die is afgelast. Maken mensen nog gebruik van het feit dat ze een deel van het geld terug kunnen krijgen?
0: Zeker. Ja, we hebben er al een paar duizend gereageerd. Mensen kunnen de helft van het geld terugkrijgen of een voucher voor volgend jaar. Dus om volgend jaar mee te kunnen doen. En dat is heel veel werk voor ons. Maar goed, dat hoort erbij. Ik bedoel, als er zoiets gebeurt, dan weet je dat dit netjes afgehandeld moet worden enzovoorts. Er zijn ook een heleboel mensen die zeggen, joh, laat maar zitten. Ik wil liever dat de marathon blijft bestaan. Dus dat is ook heel mooi. Maar het is volkomen logisch dat mensen ook wat geld terug willen krijgen. Het is alleen jammer dat wij natuurlijk alle kosten al gemaakt hadden. Ik bedoel, nu spreek ik even strikt zakelijk. Dat we alle kosten al gemaakt hadden. Ja, dus dat je niet alles kunt teruggeven, dat is vrij simpel. Maar de meeste mensen vinden dit oké, hoor.
2: Centraal Plus.

0: Wanna Go Home, dit is Centraal Plus. Ik ben Rudo met zometeen Olivia Rodrigo, Drop Dead en Wakefield komt eraan.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De Rozenveldstraat in Leiden wordt vanaf volgende week maandag tot en met 9 juli op verschillende momenten afgesloten vanwege werkzaamheden aan het asfalt. Tijdens de werkzaamheden worden delen van het wegdek vervangen en vinden bestratingswerkzaamheden plaats rond het nieuwbouwproject De Blij. Door beide projecten tegelijkertijd uit te voeren hoeft de weg slechts één keer te worden afgesloten. De werkzaamheden starten maandag bij de inrit van de Sligro. Die dag is het gedeelte van de Rozenveldstraat tussen de Sligro en ongeveer halverwege de inrit van McDonald's gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Vervolgens wordt vanaf 22 juni tot en met 3 juli gewerkt aan het wegvak, waarbij delen van de Rozenveldstraat afgesloten zijn. De gemeente waarschuwt dat de werkzaamheden tijdelijk voor verkeershinder en overlast kunnen zorgen. De planning blijft afhankelijk van weersomstandigheden en andere onvoorziene situaties. Voor meer informatie kun je kijken op centraalplus.nl. De Leidse groep van Wij Reizen Samen organiseert komende donderdag en volgende week maandag flyeracties bij Leiden Centraal Station ter ondersteuning van de landelijke OV-staking van volgende week woensdag. Volgens de organisatie richten de acties zich tegen kabinetsplannen die gevolgen hebben voor de sociale zekerheid van werkenden. Actievoerders delen tijdens de ochtend- en avondspits flyers uit aan reizigers aan de centrumzijde van het station. De actie wordt ondersteund met spandoeken en leuzen op straat. Met de Leidse acties wil de organisatie steun uitspreken voor de stakers en aandacht vragen voor de toekomst van het openbaar vervoer. En een geparkeerde auto aan de Emeraldhof in Voorburg is in de nacht van donderdag op vrijdag opengebroken. Vrijdagochtend ontdekten bewoners dat een ruit was ingeslagen, waarna de politie werd ingeschakeld. Agenten deden buurtonderzoek en kijken of er getuigen of camerabeelden zijn. Het is niet bekend of er iets uit de auto is gestolen. Volgens buurtbewoners is het al de tweede auto-inbraak in korte tijd. Vorige week werd er ook ingebroken in een auto aan de nabijgelegen Okerhof in de Kleurenbuurt. Bewoners roepen elkaar op alert te zijn en geen waardevolle spullen in de auto's achter te laten. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het Vanmiddag is het bewolkt maar droog en laat de zon zich regelmatig zien. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. De temperatuur ligt vanmiddag in de Leidse regio aan Wassenaar rond de 22 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Olivia Rodrigo en Drop Dead en Wickfield Sexy Eyes hoorde je hier op Centra Plus, waar het inmiddels 20:30 geweest is. Het nieuws uit de Leidse regio was er naar iedere dag hier op Centraal Plus. En in de ochtendshow en in de middagshow natuurlijk ook altijd gasten in de studio. En ik ben benieuwd wie er vanmiddag weer langskomt bij Elmar. Je hoort het in de middagshow tussen 3 en 6. Ik hoop eigenlijk, maar misschien zit Elmar nu te luisteren en zit hij de gasten nog te regelen met de redactie, dat Wouter Kolff even aanschuift. Of misschien wel de nieuwe burgemeester van Zoeterwoude. Ja, Fred van Tricht heeft aangegeven, ik wil ermee stoppen. Nou, gisteren werd bekend dat Carla Breuer de opvolger wordt. In ieder geval waarnemend. Die gaat een tijdje op de winkel passen die Zoeterwoude heet. Dat werd gisteren bekendgemaakt. Carla Breuer dus. Het werd bekendgemaakt op de social media van Wouter Kolff. Hey, zometeen nieuwe muziek hier bij Centraal Plus. Stop ik en Becky G. Sorry papi, hoor je na Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Dit is Nu Wij Niet Meer Praten.

Tot zover de show van vandaag. Vanmiddag hier de middagshow met Elmar. Hij is weer bij je tussen 3 en 6. En ik ben er morgen weer vanaf 9 uur direct naar de ochtendshow. Nu nog Lady Annabelle. Dit is Niet Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin en woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. De Rozenveldstraat in Leiden wordt vanaf volgende week maandag tot en met 9 juli op verschillende momenten afgesloten vanwege werkzaamheden aan het asfalt. Tijdens de werkzaamheden worden delen van het wegdek vervangen en vinden bestratingswerkzaamheden plaats rond het nieuwbouwproject De Blij. Door beide projecten tegelijkertijd uit te voeren hoeft de weg slechts 1 keer te worden afgesloten. De werkzaamheden starten maandag bij de inrit van de Sligro. Die dag is het gedeelte van de Rozenveldstraat tussen de Sligro en ongeveer halverwege de inrit van McDonald's gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Vervolgens wordt vanaf 22 juni tot en met 3 juli gewerkt aan het wegvak, waarbij delen van de Rozenveldstraat afgesloten zijn. De gemeente waarschuwt dat de werkzaamheden tijdelijk voor verkeershinder en overlast kunnen zorgen. De planning blijft afhankelijk van weersomstandigheden en andere onvoorziene situaties. Voor meer informatie kun je kijken op centraalplus.nl. De Leidse groep van Wij Reizen Samen organiseert komende donderdag en volgende week maandag flyeracties bij Leiden Centraal Station ter ondersteuning van de landelijke OV-staking van volgende week woensdag. Volgens de organisatie richten de acties zich tegen kabinetsplannen die gevolgen hebben voor de sociale zekerheid van werkenden. Actievoerders delen tijdens de ochtend- en avondspits flyers uit aan reizigers aan de centrumzijde van het station. De actie wordt ondersteund met spandoeken en leuzen op straat. Met de Leidse acties wil de organisatie steun uitspreken voor de stakers en aandacht vragen voor de toekomst van het openbaar vervoer. En een geparkeerde auto aan de Emeraldhof in Voorburg is in de nacht van donderdag op vrijdag opengebroken. Vrijdagochtend ontdekten bewoners dat een ruit was ingeslagen, waarna de politie werd ingeschakeld. Agenten deden buurtonderzoek en kijken of er getuigen of camerabeelden zijn. Het is niet bekend of er iets uit de auto is gestolen. Volgens buurtbewoners is het al de tweede auto-inbraak in korte tijd. Vorige week werd er ook ingebroken in een auto aan de nabijgelegen Okerhof in de Kleurenbuurt. Bewoners roepen elkaar op alert te zijn en geen waardevolle spullen in de auto's achter te laten. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het vanmiddag is het bewolkt maar droog en laat de zon zich regelmatig zien. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. De temperatuur ligt vanmiddag in de Leidse regio aan Wassenaar rond de 22 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: mee.
1: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 vier maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden. Die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Yes. Meer voor jou.
1: Met nu. Meer muziek.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. De Roosevelt-straat in Leiden wordt vanaf volgende week maandag tot en met 9 juli op verschillende momenten afgesloten vanwege werkzaamheden aan het asfalt. Tijdens de werkzaamheden worden delen van het wegdek vervangen en vinden bestratingswerkzaamheden plaats rond het nieuwbouwproject De Blij. Door beide projecten tegelijkertijd uit te voeren hoeft de weg slechts 1 keer te worden afgesloten. De werkzaamheden starten maandag bij de inrit van de Sligro. Die dag is het gedeelte van de Roosevelt-straat tussen de Sligro en ongeveer halverwege de inrit van McDonald's gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Vervolgens wordt vanaf 22 juni tot en met 3 juli gewerkt aan het wegvak, waarbij delen van de Roosevelt-straat afgesloten zijn. De gemeente waarschuwt dat de werkzaamheden tijdelijk voor verkeershinder en overlast kunnen zorgen. De planning blijft afhankelijk van weersomstandigheden en andere onvoorziene situaties. Voor meer informatie kun je kijken op centraalplus.nl. De Leidse groep van Wij Reizen Samen organiseert komende donderdag en volgende week maandag flyeracties bij Leiden Centraal Station ter ondersteuning van de landelijke OV-staking van volgende week woensdag. Volgens de organisatie richten de acties zich tegen kabinetsplannen die gevolgen hebben voor de sociale zekerheid van werkenden. Actievoerders delen tijdens de ochtend- en avondspits flyers uit aan reizigers aan de centrumzijde van het station. De actie wordt ondersteund met spandoeken en leuzen op straat. Met de Leidse acties wil de organisatie steun uitspreken voor de stakers en aandacht vragen voor de toekomst van het openbaar vervoer. En een geparkeerde auto aan de Emeraldhof in Voorburg is in de nacht van donderdag op vrijdag opengebroken. Vrijdagochtend ontdekten bewoners dat een ruit was ingeslagen, waarna de politie werd ingeschakeld. Agenten deden buurtonderzoek en kijken of er getuigen of camerabeelden zijn. Het is niet bekend of er iets uit de auto is gestolen. Volgens buurtbewoners is het al de tweede auto-inbraak in korte tijd. Vorige week werd er ook ingebroken in een auto aan de nabijgelegen Okerhof in de Kleurenbuurt. Bewoners roepen elkaar op alert te zijn en geen waardevolle spullen in de auto's achter te laten. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het vanmiddag is het bewolkt maar droog en laat de zon zich regelmatig zien. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. De temperatuur ligt vanmiddag in de Leidse regio aan Wassenaar rond de 22 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Het gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Met nu de nieuwste van Alex Warren. Dit is Passenger.

De man die avond aan avond in de Johan Cruijff Arena heeft gestaan, Harry Styles en Adore You, die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor Alex Warren met zijn Passenger, en dat is dan weer zijn nieuwste wapenfeit, de opvolger van Fever Dream, het liedje dat echt inmiddels al wekenlang op nummer 1 staat in de 30. En of Fever Dream daar komende zaterdag nog steeds staat, dat antwoord dat ga je krijgen van Erwin Prins, zaterdag tussen 5 en 7. Het is dinsdag 16 juni, vandaag in Leiderdorp, de start van de avondvierdaagse. En die gaat 4 dagen duren. Komende vrijdag de slotdag. En dat belooft een hele warme vrijdag te gaan worden, met een temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Mocht je mee gaan lopen, alvast heel veel succes. Het is de middagshow van Centraal Plus. 16 juni, tot 6 uur ben ik bij je, met zometeen Morgan Wallen en Tate McRae. Eerst hoor je Huntrix. Dit is Golden.

Morgan Wallen, Dave McRae. What I Want. En ook Golden van Huntrix bij Centraal Plus. De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. En langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden vinden tot en met komende vrijdag snoeiwerkzaamheden plaats aan de bomen. En die werkzaamheden gaan worden uitgevoerd in de avonduren tussen 6 en 11. En de gemeente Leiden heeft ervoor gekozen om dat bewust in de avond te doen. Willem de Zwijgerlaan is een drukke weg. En om die doorstroming eigenlijk te waarborgen, hebben ze zoiets van oké, overdag gaan we dat niet doen, maar wel in de avonduren. En dat gaat dus gebeuren tussen 6 en 11 tot en met aankomende vrijdag. Even iets om een klein beetje rekening mee te houden. Nou, meer nieuws uit Leiden, maar ook al het nieuws uit Voorschoten, dat vind je op onze eigen website en dat is centraalplus.nl. Undeniable, Kygo met X Ambassadors, die ga je horen na Prospa en Clooney. Dit is

Kygo en X-Ambassadors. En die X-Ambassadors die zou je onder andere kunnen kennen van Renegades. Deze samenwerking die heet Undeniable. En die hoorde je bij Centraal Plus met nu Nelly Furtado en Maneater.

0: Shanna Spyro, Die on This Hill en Man Eater van Nelly Furtado bij Centraal Plus. Dinsdagmiddag en wij zijn onderweg naar het einde van, nou, ik kan toch wel zeggen, deze steeds warmere dinsdag. Ik weet niet of jij in de afgelopen uren nog buiten bent geweest, maar die temperatuur, ja, je voelt gewoon dat die langzaam een beetje aan het opkomen is. En dat is eigenlijk een soort van toewerken naar een climax, want aankomende vrijdag dan gaat die temperatuur misschien wel boven de 30 graden uitkomen. Ik heb zo meteen B.O.B. met Rivers Cuomo, ook Bruno Mars komt eraan en de tv-update na weerverkeer en regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Ruud Slappendel. Langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden vinden tot en met vrijdag snoeiwerkzaamheden plaats aan de bomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de avonduren tussen 6 en 11 uur. De gemeente Leiden heeft ervoor gekozen om de werkzaamheden buiten de drukste verkeersuren uit te voeren. Overdag is er doorgaans druk op de Willem de Zwijgerlaan, waardoor snoeien op dat moment voor meer verkeershinder zou zorgen. Voor de werkzaamheden in de avond te plannen moet de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk behouden blijven. Warmtecentrale De Sleutel heeft een belangrijke bouwmijlpaal gerealiseerd. De warmtebuffer heeft zijn hoogste punt bereikt. De warmtecentrale staat langs de A44 op de grens van de gemeente Leiden en Oegstgeest. De warmtebuffer heeft een hoogte van 35 meter en heeft een diameter van 15 meter. Daarmee heeft de centrale een opslagcapaciteit van 3500 kubieke meter water. Dat is vergelijkbaar met 15.000 badkuipen. De bouw van de buffer is in september vorig jaar gestart. En na deze zomer zullen de bouwwerkzaamheden afgerond worden en volgt er een periode van testen. Daarna zal De Sleutel medio 2028 in bedrijf gesteld worden. En de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft er sinds deze maand 6 extra deelautoplekken bij. Greenwheels heeft de nieuwe plekken gerealiseerd. In totaal kent de gemeente nu 33 deelauto's. Een overzicht van waar de nieuwe plekken te vinden zijn vind je nu op onze site centraalplus.nl. Een deelauto is een auto die niet door één persoon wordt gereden, maar door meerdere mensen wordt gedeeld tegen betaling. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer komende nacht. Een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. En ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind wordt zwak en is veranderlijk en de temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen meer bewolking en er valt van tijd tot tijd wat regen en in de middag laat de zon zich af en toe zien. Er staat dan een matige zuidwestenwind en in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 22 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor afrit Rotterdam Centrum is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Risk It All van Bruno Mars en Magic. Je hoorde B.O.B. en Rivers Cuomo bij Centraal Plus.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vandaag dinsdag, dat betekent sowieso het gesprek met de burgemeester. En vanavond is dat Tjarda Struijk, dat is de burgemeester van Leiderdorp. En het gaat met haar onder andere over de avondvierdaagse die vandaag officieel gaat beginnen. Daarnaast nog veel meer nieuws, onder andere over een orgel. En dan specifiek de pijpen van het orgel. Is een bijzonder orgel en waar dat orgel staat en waarom het zo bijzonder is. Vanavond alle details daarover op tv bij Centraal Plus. En over de neurovlag. Vandaag een dag die alles in het teken staat van neurologie. En die vlag is gehesen. Wij waren erbij en ook daar ga je vanavond meer over zien op tv bij Centraal Plus. En dat check je via Ziggo kanaal 40 en 45 en bij KPN, Telfort, XS voor Al en Tele 2 kanaal 1412. Ik vertelde je net al, buiten, het begint steeds zonniger en ook warmer te worden. En ik denk, ja, dan moet ik daar toch even een liedje bij zoeken. Een liedje die dan een beetje past bij wat we te wachten staan de komende dagen. En ik kwam uit op deze classic uit de jaren 90 op naam van de Benga Boys. Dit is We're Going to Ibiza.
2: Party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

let me go. De samenwerking tussen Miley Cyrus en Dua Lipa, Prisoner. En daarvoor We're Going to Ibiza van de Benga Boys. Ja, het eiland Ibiza, het is mooi. Ik ben er ooit een keer geweest, volgens mij 2011 of 2012. Eén tip, mocht je van plan zijn om die kant op te gaan... Ja, dan moet je wel even een dikke, vette portemonnee meenemen... want heel erg goedkoop is het daar dan weer niet. Trouwens wel een ander pluspuntje, mocht je gaan vliegen... er zijn nieuwe regels en die hebben alles te maken met handbagage. En de Europese Unie die heeft een streep gehaald... door de extra kosten voor handbagage... De afgelopen tijd moest je eigenlijk gewoon steeds meer betalen. En die Europese Unie die heeft zoiets van... weet je, dat moet toch een beetje anders gaan. Het is zelfs zo, wie binnenkort een vliegticket boekt binnen de Europese Unie... die hoeft waarschijnlijk geen extra kosten meer te betalen... voor kleine handbagagekoffers. De EU-landen en het Europees Parlement hebben dat na jaren onderhandelen besloten. Er is een akkoord over bereikt en dat heeft alles te maken met nieuwe passagiersrechten. Dus dat is dan wel weer een soort van win-win situatie. Het is de middagshow met nu nieuwe muziek van Baker, Matt en Rani. Dit is I Love Life.

Afgelopen 4 wedstrijden allemaal gelijkspellen. Onder andere Spanje, best wel een beetje verrassend, 0-0 gespeeld. En België ook 0-0 gespeeld. Ja, ik ben benieuwd wat er vanavond gaat gebeuren. Onder andere de Fransen, die staan op het programma. Shakira en Burna Boy, ze hebben de officiële WK-teamsong van 2026 te pakken met Die Die. En die hoorde je tijdens de middagshow. Gisteren bekend geworden wie de waarnemend burgemeester van Zoeterwoude gaat worden. En zometeen dan ga ik eventjes bellen met de commissaris van de Koning. Dat is Wouter Kolf, om eens even te vragen waar deze beslissing nou vandaan komt. En hoe dat dan allemaal in zijn werk gaat de komende tijd in Zoeterwoude. Eerst nu Louis Capaldi. Wish

0: via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 5 minuten oponthoud. Voor de Benelux-tunnel ook 5 minuten. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden 5 minuten. Op de A20 richting Gouda tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Kleinpolderplein 1/2 uur vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland voor knooppunt Kleinpolderplein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Het laatste uurtje van de werkdag is aangebroken met George

George Ezra en Shotgun, die hoorde je bij Centraal Plus. Even na vieren, het is vandaag dinsdag 16 juni. Het is de dag waarop eigenlijk iedereen vandaag gewoon naar zijn of haar werk is gegaan. Want ja, dinsdag is gewoon de drukste dag. Ook op de weg vanmorgen was het behoorlijk druk. En dat betekent dat waarschijnlijk de middagspits ook wel weer behoorlijk druk gaat worden. Maar in ieder geval één ding, dat is wel fijn. Het is zonnig buiten en Centraal Plus staat aan met een heleboel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En al dat nieuws dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Onder andere een bouwmijlpaal voor warmtecentrale De Sleutel. Nou, wellicht heb je hem al gezien op de A44 als je daar overheen rijdt, ter hoogte van Oegstgeest, ter hoogte van Corpus. Ja, daar zie je een soort van, ja, het lijkt bijna wel een soort van kathedraalachtig iets herrijzen. En dat is dus een warmtecentrale. En meer daarover vind je op onze eigen website en ook via de nieuwsapp die je kan downloaden via Android en iPhone. Gaan wij terug naar 2009. Het was een grote hit voor Pink. Dit is Fun.

0: gaat een drukke zomer worden voor Sander. Onder andere Pukkelpop, het Siget Festival en Lowlands, daar is hij te vinden. Je hoorde Homewrecker bij Centraal Plus en daarvoor nog Pink met Funhouse. Gaan wij het hebben over Zoeterwoude en dan hebben wij het eigenlijk over Carla Breuer. Zij gaat namelijk waarnemend burgemeester van Zoeterwoude worden. En op dit moment aan de telefoon Wouter Kolff, de commissaris van de Koning. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Wouter Kolff inderdaad.
0: Ja, ik ben wel even nieuwsgierig. Wat betekent precies een waarnemend burgemeester en hoe bent u bij haar terechtgekomen?
1: Nou ja, een gemeente heeft altijd een burgemeester. Over het algemeen zijn dat burgemeesters die door de Koning zijn benoemd en aangesteld na een zorgvuldige procedure. En dat is ook iemand die voor minimaal 6 jaar benoemd wordt en soms zelfs voor langer. Maar het kan ook zijn dat een burgemeester tussentijds stopt. En dan is het mijn taak ook om te voorzien in het waarnemerschap, zodat er ook iemand tijdelijk het burgemeesterschap kan waarnemen. En in het geval van Zoeterwoude betreft dat inderdaad mevrouw Carla Breuer, die al 17 jaar burgemeester is in 2 verschillende gemeenten. En enige tijd geleden heeft aangegeven om in Teylingen, waar ze dat nu is, te gaan stoppen na 12 jaar. En ik heb haar gevraagd of zij beschikbaar is om Fred van Tricht, de huidige burgemeester van Zoeterwoude, tijdelijk op te volgen. Dus zo gaat dat lopen. En daar heb ik contact over gehad met de gemeenteraad. En ik heb uiteraard ook met haar heel goed doorgesproken. En volgens mij is dat een hele goede match voor de komende tijd.
0: En dan ben ik wel even nieuwsgierig. Voor welke periode is dit dan precies dat zij dan waarnemend burgemeester van Zoeterwoude gaat worden?
1: Nou, dat weet ik nog niet precies. Hè. De burgemeester die daar nu zit, Fred van Tricht, die legt op 14 juli zijn functie neer. En een dag later zal Carla Breuer aantreden als waarnemend burgemeester. Zij is op dat moment nog burgemeester van Teylingen. En dat zal ze nog zijn tot 1 september. Dus ze heeft ook in de zomerweken, zal ik maar zeggen, heeft ze de eer om van 2 gemeenten burgemeester te zijn. Dat kan ook. Maar vanaf 1 september is ze volledig beschikbaar voor Zoeterwoude. En dat is voor onbepaalde tijd. Omdat we in alle rust moeten kijken wat er nodig is in Zoeterwoude. En dan kan ik ook met de gemeenteraad op enig moment in gesprek treden over het moment dat er eventueel een kromende procedure kan starten. Maar goed, zoals u weet, het is een hele mooie gemeente. Een kleine, maar ook hechte gemeente. En ik denk dat het heel goed is dat zij daar ook de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college eens even goed op weg kan helpen.
0: Ja, want als we gaan kijken naar de vaste burgemeester die er uiteindelijk gaat komen, daar komt dus een sollicitatieprocedure voor. Wanneer wordt dan bekend wat dat profiel gaat worden en wanneer kunnen dan mensen die dat leuk zouden vinden gaan solliciteren?
1: Ja, dat is dus nog niet duidelijk. Zo'n procedure voor zo'n kroonbenoemde burgemeester, die doen we regelmatig. Dat duurt over het algemeen zo'n 6 tot 7 maanden. Vanaf de allereerste begin tot dat de nieuwe burgemeester kan worden beëdigd. Dus dat zou in dit geval ook aan de orde zijn. Maar ik weet dus nog niet wanneer we dat precies gaan doen. Omdat we het afgelopen jaar in de hele provincie helemaal geen kroonbenoemde procedures hebben gedaan vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. En we hebben 50 gemeenten, dus er zijn altijd wel gemeentes waar een vacature open is. En op dit moment heb ik ook een aantal in de wacht staan. Dus we moeten die timing nog precies vastleggen en ook bespreken met al die gemeenteraden. En in de tussentijd kan mevrouw Breuer op een hele goede manier aan de slag met een nieuw college en ook met een nieuwe gemeenteraad.
0: En dat gaat dus gebeuren vanaf 15 juli. En 14 juli is dan de laatste dag van de huidige burgemeester Fred van Tricht. Wouter Kolff, dank voor de toelichting.
1: Graag gedaan. Tot de volgende keer.

0: met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms.
1: Je zou het liedje kunnen kennen van Chef Special. En dit is dan de versie. Heet ook In Your Arms van Bollier en Solar State. En die hoorde je bij Centraal Plus. Pro Voorschoten organiseert een stekjesrelbeurs. En dat gaat allemaal gebeuren aankomende zaterdag in het Burgemeester Berghoutpark in Voorschoten. In de studio Connie van der Krocht. Connie, goedemiddag.
2: Dankjewel, goedemiddag.
1: Het belooft ook nog eens een lekker weekend te gaan worden met warme temperaturen. Is dat al een pluspunt?
2: Nou, dat weet je niet, want ja, het is, als het zo mooi weer wordt, zullen er ook veel mensen naar het strand gaan of gaan fietsen of zo. Maar nou ja, weet je, met de afgelopen regendagen en nu een paar dagen zon, schieten de planten de grond uit, dus ook je stekkies.
1: Ja, leg mij eventjes.
2: Kan het ook heel mooi zijn.
1: Leg mij eventjes uit, wat is nou precies een stekkie?
2: Ja, een stekkie is gewoon een onderdeel van een plantje, een klein stukje van een plant. En als je, als wij stekjes willen gaan ruilen, weet je, ja, sommige mensen hebben heel veel plantjes in hun tuin staan, maar willen dat wat diverser hebben. En dan is het heel erg leuk als je dat onderling kan ruilen. En dat je dus op deze manier je plantjes of je plantjes niet uit de grond trekt en weggooit, maar ruilt met andere mensen.
1: Hey, wat grappig. Doet me eigenlijk een beetje denken aan vroeger, dat je dan op straat ging ruilen met bijvoorbeeld knikkers.
2: Juist, ja.
1: Alleen dan nu dus met plantjes.
2: Of zo nu, hè. Dan,
1: Ja, dat is nu natuurlijk helemaal in met dat WK wat is begonnen. Ja. Maar zo'n stekjesrelbeurs, afgelopen jaar, 2025, hebben jullie dat ook gedaan. Ja. Hoe was dat dan?
2: Nou, dat was de eerste keer. Het was ook echt even aftasten. Wat gaan we krijgen? En nou, we hadden zelf wat stekjes meegenomen. En nou, er was een man of 20, 25. En dat liep zo gemiddeld, zo gedurende de middag liep dat langs. En nou, de een had wat aardbeien en de ander had een geranium en weer een ander had een cactusstukje. Maar iedereen had iets. En dat kon je op die manier met elkaar ruilen. En er is wat informatie over bijvoorbeeld het land van ons in Wassenaar. En wat meer mensen, gewoon allemaal informatie. En het is heel erg leuk om met elkaar plantjes, kennis uit te wisselen.
1: Ja. Betekent dat dan ook zeg maar dat als ik bijvoorbeeld mijn cactus zou willen ruilen tegen een aardbeienplant, dat het een wat meer waarde heeft?
2: Nee, ruilen is ruilen en dat kan. En het is niet bij ons, is het niet van ruilen komt huilen. Hè? Dus je mag gewoon ruilen wat je hebt. En dat kan van alles zijn. En dat mag dus inderdaad een plant voor binnen zijn, maar het mag ook voor buiten zijn.
1: Hey, en daarnaast is er ook nog een slootkant-expeditie. Wat is dat? Dat is in ieder geval speciaal voor kinderen.
2: Ja, iedereen die zich kind voelt of kind is, mag meedoen. En wat we vorig jaar hebben gedaan, en dat was fantastisch, vond ik. Met schepnetjes en een bakje wat water uit de sloot halen. En dan kijken welke beestjes zitten daarin. Hoe is het, welke plantjes groeien er? Zie je een visje, zie je een schaatsenrijdertje en hoe werkt dat? En het is ontzettend leuk. We hebben een soort bingo kaart, zoekkaart. En dan kijken van, maar wat heb je dan voor een beestje gevonden? En hoeveel zie je er dan? En zitten er in de schaduw meer van deze beestjes dan in de zonkant? En die kleintjes, de kinderen vonden het heel leuk, maar hun ouders ook. Het was echt heel leuk om mee te maken. Ja.
1: Gewoon kijken wat er groeit en bloeit allemaal in het Burgemeester Berghoutpark. Ja. Hey, eigenlijk een soort van kleine onderzoekertjes gaan het dan worden.
2: Dat is het. Weet je, het is zo belangrijk dat kinderen oog voor de natuur hebben. En als je dat op deze manier speels kan meemaken, dan is het natuurlijk heel mooi om mee te geven. En weet je, nu is een beetje de tijd van de kikkervisjes en de kleine kikkertjes. Dus hoe leuk is het als je in die poeltjes daar ook kan gaan kijken. Dus dat hopen we te vinden.
1: Nou, wordt dit allemaal georganiseerd door Pro Voorschoten. Met hoeveel mensen zijn jullie daar aankomend weekend?
2: Vanuit Pro zelf bedoel je?
1: Ja.
2: De werkgroep is er in ieder geval. Want naast onze fractieleden hebben we ook een werkgroep groen. En dat zijn er een stuk of vijf. Dus die zullen er zeker zijn. En er zullen ook zeker fractieleden aanwezig zijn. Maar het doel is natuurlijk wel de stekjesmarkt en de slootjes.
1: Ja, gewoon zoveel mogelijk inwoners van Voorschoten die dus even een kijkje komen nemen. Ja. Van hoe laat tot hoe laat kan dat?
2: Van 2 tot 4.
1: Ja. Dus
2: in
1: 2 uurtjes.
2: In het Berghoutpark. Ja, en iedereen is van harte welkom of je Prona wel steunt of niet. Je bent gewoon welkom om mee te kijken naar wat er in de natuur van Voorschoten zichtbaar is.
1: En heb je dan zelf wat te ruilen?
2: Want ik ben in de gelukkige omstandigheid dat mijn man wat inheemse planten heeft. En die zegt van hier heb je een kistje van die planten. Dus wij gaan in ieder geval hoeven niet te ruilen. Maar we kunnen dan wel wat plantjes alvast als basis hebben om daar wat mee te gaan doen. En dat is wel ideaal.
1: Ja, een soort van weggeven. Heb je dan zelf ook echt een beetje groene vingers?
2: Nou, niet echt meer. Ik heb wel vroeger als kind wel altijd op een...

0: een biologisch dynamisch bedrijf gewerkt. Maar dat is wel aardig weggezakt hoor. Dus het zijn niet echt de groene vingers die we heel graag zouden willen zien bij de fractie. Maar ik heb andere kwaliteiten, denk ik dan maar.
1: Nou, dat is ook belangrijk. Ja. Nou, volgens mij moet het heel erg leuk gaan worden. Aankomende zaterdag burgemeester Berghoutpark in Voorschoten tussen 2 en 4. En dan kan je dus stekjes gaan ruilen en ook een slootkant-expeditie voor kinderen. Worden er trouwens met de gegevens wat er dan in die slootjes gevonden worden, worden daar nog dingen mee gedaan qua onderzoek? Of is het echt gewoon puur voor de dag zelf?
0: Nee, het is echt wel speels voor de dag zelf. Maar stiekem weg doe je toch ook wel wat onderzoek. Een aantal van onze werkgroepleden die hebben bijvoorbeeld bij Naturalis en de waterschappen een cursus oeverchecken gevolgd. En die houden daarmee ook een beetje de kwaliteit van de oevers in de gaten. Welke plantjes groeien daar en wat kan je daaruit aflezen? En daar komt natuurlijk altijd informatie uit die je dan weer kan gebruiken en die we dan vanuit de gemeente Voorschoten zijn er ook mensen mee bezig. Dus daar kan je dan ook met die mensen daar weer over in gesprek. Van, misschien moet je hier wat meer zuurstof in het water of juist niet. En daar kan je daar met elkaar over in gesprek gaan. Dus dat is wel mooi. Dus speels, maar toch ook een beetje leerzaam.
1: Bij deze alvast een hele mooie zaterdagmiddag toegewenst.
0: Dankjewel.

0: Leona Lewis en Bleeding Love, die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor had ik Connie van der Krocht in de studio om te praten over aankomende zaterdag. Je kan dan stekkies gaan ruilen in het burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten. En dat kan je gaan doen tussen 2 en 4. En wat je dan ook meeneemt, dat maakt niet uit. Je kan echt alles tegen elkaar wegruilen. Dus ja, misschien dat je wel met een heel bijzonder stekkie thuis gaat komen. Nog een half uur, dan is het 5 uur. Betekent bijna einde van de werkdag met Ed Sheeran. Celestial komt eraan na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Ruud Slappendel. Langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden vinden tot en met vrijdag snoeiwerkzaamheden plaats aan de bomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de avonduren tussen 6 en 11 uur. De gemeente Leiden heeft ervoor gekozen om de werkzaamheden buiten de drukste verkeersuren uit te voeren. Overdag is er doorgaans druk op de Willem de Zwijgerlaan, waardoor snoeien op dat moment voor meer verkeershinder zou zorgen. Voor de werkzaamheden in de avondplannen moet de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk behouden blijven. Warmtecentrale De Sleutel heeft een belangrijke bouwmijlpaal gerealiseerd. De warmtebuffer heeft zijn hoogste punt bereikt. De warmtecentrale staat langs de A44 op de grens van de gemeente Leiden en Oegstgeest. De warmtebuffer heeft een hoogte van 35 meter en heeft een diameter van 15 meter. Daarmee heeft de centrale een opslagcapaciteit van 3500 kubieke meter water. Dat is vergelijkbaar met 15.000 badkuipen. De bouw van de buffer is in september vorig jaar gestart. En na deze zomer zullen de bouwwerkzaamheden afgerond worden en volgt er een periode van testen. Daarna zal De Sleutel medio 2028 in bedrijf gesteld worden. En de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft er sinds deze maand 6 extra deelautoplekken bij. Greenwheels heeft de nieuwe plekken gerealiseerd. In totaal kent de gemeente nu 33 deelauto's. Een overzicht van waar de nieuwe plekken te vinden zijn vind je nu op onze site centraalplus.nl. Een deelauto is een auto die niet door één persoon wordt gereden, maar door meerdere mensen wordt gedeeld tegen betaling. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer komende nacht. Een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. En ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind wordt zwak en is veranderlijk en de temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen meer bewolking en er valt van tijd tot tijd wat regen. En in de middag laat de zon zich af en toe zien. Er staat dan een matige zuidwestenwind. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 22 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Leidschendam en Delft 10 minuten extra reistijd. Verderop richting Rotterdam voor knooppunt Benelux 10 minuten. A12 daarna richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 10 minuten. A13 daarna richting Rotterdam voor afrit Rotterdam Airport 10 minuten. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en knooppunt Bresterplein 10 minuten vertraging na een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ed Sheeran en Celestial. En die Ed, ja, die is momenteel druk bezig met een wereldtournee. Onlangs stond hij in Glendale. En daar heeft hij toch wel een opmerkelijke uitspraak gedaan. Hij zei daar, misschien neem ik wel even vrij. Ja, de zanger die probeert al een behoorlijk lange tijd een soort van gezonde balans te vinden tussen zijn drukke zangcarrière en zijn gezinsleven. En het zou dus zomaar kunnen als die wereldtournee klaar is, dat hij dan zoiets heeft van, nou weet je wat, even gewoon een jaartje een soort van een sabbatical. Hij moet zeggen, afgelopen jaar, onder andere met Azie Zam, had hij ook echt wel een hele, hele dikke hit te pakken. En ook die hoorde hij regelmatig voorbij komen op de radio bij Centraal Plus. Het is dinsdagmiddag. Ik heb Rihanna met Calvin Harris en We Found Love voor je klaarstaan. Eerst even terug naar een paar weken geleden, de marathon van Leiden. Op zaterdag groot feest en op zondag, ja, dat tragische incident. Dat meisje dat is overleden tijdens de 20 kilometer. Wij hebben de organisatie opgezocht en spraken met Tjeerd Scheffer. Luister mee.
1: Nou, dat was, men heeft het wel eens over een rollercoaster. Nou, dat was het wel. Ja. We hebben natuurlijk op zaterdag een groot feest gehad, omdat ik werd koninklijk onderscheiden. Zonder dat ik dat wist, dat was hartstikke leuk. En op zondag was het natuurlijk een enorme check, een enorme schok dat er een meisje overleed. En dat als je dan kijkt naar de organisatie, het stond als een huis. Er zijn natuurlijk altijd dingen te verbeteren, maar het stond als een huis. Het was echt prachtig. Het was ook goed weer. 15, max 16 graden. Nou, om te lopen is dat natuurlijk geweldig. Dus alles bij elkaar leek het erop een groot feest te worden. En tot het moment dat het gebeurde was het ook een groot feest. En dus met andere woorden, het was een organisatorisch geslaagd ding. Maar ja, dit overvleugelt alles. Dit overschaduwt alles natuurlijk. Dus dat maakte het heel triest, vooral voor de ouders en de nabestaanden. En natuurlijk ook voor mensen die bij ons alles gezien hebben en zo.
2: Dit is Centraal Plus, ook via DAB+.

De nieuwste, Gracie Abrams, heet Hit the Wall. En die hoorde je natuurlijk bij Centraal Plus. Daarvoor Rihanna en Calvin Harris. Liedje dateert gewoon alweer uit 2011 en We Found Love. Shaboozy met Miles Smith, Blink Twice komt eraan. En dit zijn de Black Eyed Peas. Is trouwens ook een fijne classic. Dit is Don't Lie.

0: Shaboozy en Miles Smith. Blink Twice.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: En de Black Eyed Peas met Don't Lie. Die hoorde je bij Centraal Plus. Wij gaan het hebben over het kerkorgel. Het kerkorgel in de Pieterskerk. Die is namelijk toe aan een grote renovatie. En die staat ook gepland voor dit jaar. En die renovatie, dat herstel, dat richt zich eigenlijk op de verzakkende frontpijpen. Ja, best een beetje een bijzonder verhaal, ook een kostbaar verhaal. Wij zijn daar een kijkje gaan nemen en zo klinkt het.
2: Dat wil je ook niet elk jaar doen, integendeel. Het is, ik zeg altijd, een orgel is een lust en een last. Want het is fantastisch als je het kunt gebruiken. Maar het kost ook heel veel geld om een orgel goed te houden.
3: Het monumentale instrument uit 1643 is in feite al veel ouder dan de buitenkant doet vermoeden. Sommige van de 3355 pijpen dateren uit de middeleeuwen.
4: Het werd gemaakt door vader en zoon Van Hagebeer, dus vandaar dat het nog steeds Van Hagebeer orgel heet. Maar het is eigenlijk al een veel ouder instrument, want er zitten in totaal dus meer dan 3000 pijpen in. En de oudste 100 daarvan ongeveer, die komen uit 1446. Dus als je nu op het orgel speelt, dan bespeel je die pijpen ook nog steeds. Dus dan bespeel je eigenlijk de geschiedenis.
3: Om de 25 tot 30 jaar is zo'n grote opknapbeurt onvermijdelijk.
2: Deze worden gecontroleerd op loodcorrosie. En soms wordt de onderkant van de orgelpijp, dat zie je aan deze kant. Die orgelpijpen zijn zo zwaar dat ze door hun eigen gewicht langzaam inzakken. Dan lekt hij een beetje lucht. En dan spreekt de buis niet meer, of de orgelpijp. En dat hoor je, daar krijg je meteen klagende organisten van. Dus als je dat te veel hebt, dan moet je op een gegeven moment gaan restaureren.
3: Er zijn in Nederland maar 3 van dit soort hagebeerorgels te vinden. In Alkmaar, in de Nieuwe Kerk in Amsterdam en hier in Leiden. Het orgel heeft een unieke historische klankkleur. En daarom reizen organisten vanuit de hele wereld naar de Pieterskerk af. Het kostenplaatje van de 4 maanden durende klus ligt er niet om. 400.000 euro.
2: Maar gelukkig zijn wij bijgestaan door fondsen en subsidiegevers en ook particulieren.
3: Als alles volgens planning verloopt, is de orgelkast na de zomerperiode weer gevuld en kan het grote stemmen en intoneren beginnen. Eind november moet het instrument weer helemaal operationeel zijn.
0: Centraal Plus. Meer voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en openbaar ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. Actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. In de regio West staan files op de A4, Rotterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Ketelplein is de vertraging 5 minuten. Daar staat een auto met pech. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 5 minuten oponthoud. A4 richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid 1 kwartier. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou. Met zometeen de nieuwsupdate en ook Shawn Mendes. Wonder komt eraan. Centraal Plus. Na Pausa, Magnetic.

0: Shawn Mendes, Wonder en Magnetic van Bauza.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of
0: gewoon vliegensvlug het zonnetje ingaan.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, vandaag dinsdag. Het is 16 juni en Centraal Plus staat aan. En ik kijk naar buiten. Hier staat de airco te loeien in de studio. En buiten, ja, het wordt eigenlijk gewoon ieder uur een beetje warmer. En morgen dan wordt het nog beter. Donderdag nog beter. En ja, ik zeg wel beter. Het wordt warmer. Ik ken heel veel mensen die houden daarvan. Toch ook mensen die zeggen, nou, als het een graadje of 20 is met een wolkje, een zonnetje en af en toe een klein regenbuitje, is dat eigenlijk voor mij ook wel de ideale Hollandse zomer. Maar goed, aan de andere kant, ik kan me best wel verheugen op heel veel zonneschijn en warme temperaturen. Zometeen ga ik je bijpraten over het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar in de nieuwsupdate. Ook tears van Sabrina Carpenter heb ik voor je klaarstaan na Fleming en Meteor. Lig in mijn pijn.

0: Tears van Sabrina Carpenter.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: En dan checken we even het nieuws uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar. Beginnen we met een open dag. Inwoners die kunnen namelijk kennis maken met Zoeterwoude. En die open dag die staat op het programma op 4 juli. Alle informatie vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Hey, en 26 juni op een vrijdag, dat is de vrijdag voor de lakenfeesten of eigenlijk de pre-party, een beetje van de peurbakkentocht. Dan is het tijd voor de jaarmarkt op de Haarlemmerstraat. Kan je struinen langs heel veel kraampjes met allerlei leuke dingetjes. Lokale winkeliers en ook andere streekproducten zijn er onder andere te vinden. Ook daar lees je meer over op onze eigen website centraalplus.nl. Dan een afsluiting, de Roosevelstraat in Leiden. Hou rekening met de vertraging tussen 22 juni en 9 juli. Dan gaat er gewerkt worden. Heeft alles te maken met asfaltwerkzaamheden. En bomen langs de Willem de Zwijgerlaan die gaan gesnoeid worden in Leiden. Gebeurt wel in de avonduren tussen 6 en 11. En dat is om zoveel mogelijk hinder voor het verkeer te voorkomen. Dat en meer op onze eigen website centraalplus.nl en ook via onze gratis nieuwsapp. Is dit nieuw? Nothing But Thieves. Evolution.

Ja, voor het origineel moeten we terug naar 1993. Robin S. en Show Me Love. En dit was de versie van Sam Veld. Show Me Love en daarvoor Evolution van Nothing But Thieves. En die zat dan weer een paar weken geleden in New Music Friday. Het is Centraal Plus, de middagshow met David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Gun, gun, gun. Na Anesthesia, I'm

0: Grote dinsdagmiddag. En ja, we zijn eigenlijk gewoon onderweg naar de allerlangste dag van 2026. Aankomende zondag, Vaderdag. Dan is het 21 juni, de langste dag. En ook nog eens de officiële start van de zomer. David Guetta, Teddy Swims en Tone Sedai met Gun Gun Gun. En Little Bit of Love van Tom Grennan, die heb ik voor je klaarstaan. Ook Ruben Hillen, de winnaar van het programma The Voice of Holland. 20 seconds. En ik ga je alles vertellen over de neurovlag na weerverkeer en regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Ruud Slappendel. Langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden vinden tot en met vrijdag snoeiwerkzaamheden plaats aan de bomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de avonduren tussen 6 en 11 uur. De gemeente Leiden heeft ervoor gekozen om de werkzaamheden buiten de drukste verkeersuren uit te voeren. Overdag is er doorgaans druk op de Willem de Zwijgerlaan, waardoor snoeien op dat moment voor meer verkeershinder zou zorgen. Voor de werkzaamheden in de avond te plannen moet de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk behouden blijven. Warmtecentrale De Sleutel heeft een belangrijke bouwmijlpaal gerealiseerd. De warmtebuffer heeft zijn hoogste punt bereikt. De warmtecentrale staat langs de A44 op de grens van de gemeente Leiden en Oegstgeest. De warmtebuffer heeft een hoogte van 35 meter en heeft een diameter van 15 meter. Daarmee heeft de centrale een opslagcapaciteit van 3500 kubieke meter water. Dat is vergelijkbaar met 15.000 badkuipen. De bouw van de buffer is in september vorig jaar gestart. En na deze zomer zullen de bouwwerkzaamheden afgerond worden en volgt er een periode van testen. Daarna zal De Sleutel medio 2028 in bedrijf gesteld worden. En de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft er sinds deze maand 6 extra deelautoplekken bij. Greenwheels heeft de nieuwe plekken gerealiseerd. In totaal kent de gemeente nu 33 deelauto's. Een overzicht van waar de nieuwe plekken te vinden zijn vind je nu op onze site centraalplus.nl. Een deelauto is een auto die niet door één persoon wordt gereden, maar door meerdere mensen wordt gedeeld tegen betaling. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer komende nacht. Een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. En ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind wordt zwak en is veranderlijk en de temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen meer bewolking en er valt van tijd tot tijd wat regen. En in de middag laat de zon zich af en toe zien. Er staat dan een matige zuidwestenwind. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 22 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Dus Rijswijk en knooppunt Hoefvliet, 10 minuten vertraging. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor Den Haag-Zuid, 10 minuten. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft-Noord, 5 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk, 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: wanna be with you.
1: X Plus Track, Ruben Hillen, 20 Seconds en A Little Bit of Love van Tom Grennan bij Centraal Plus. Vandaag is het de dag dat de neurovlag is gehezen. Vandaag is het 16 juni en de grote vraag is, ja, wat betekent deze dag eigenlijk?
2: Nou, het is vandaag 16 juni en dat is de internationale dag voor neurodiversiteit. Dus wereldwijd wordt de aandacht gegeven aan mensen met een neurodivers brein. Dus dat betekent autisme of ADHD of iemand die bipolair is. En vandaag staan we erbij stil, dus dat doen we ieder jaar. 3 jaar geleden deden we dat voor het eerst.
3: We hebben zojuist de allereerste Neurodiversity Pride Week vlag overhandigd. Leiden is een hele bijzondere stad die wereldwijd, 3 jaar geleden, als allereerste stad in de wereld de Neurodiversity Pride Day vlag heeft gehezen. Sindsdien zijn we enorm gegroeid en zitten we nu in meer dan 60 landen waar het gevierd wordt. Deze internationale dag van trots voor alle neurodivergente mensen. En daar hebben we ook een nieuwe vlag bij gemaakt, omdat dat voor een hele week is. En wij dachten, als Leiden de allereerste stad was wereldwijd die de vlag hijst 3 jaar geleden, dan gaan we ook naar Leiden deze ochtend om de nieuwe vlag aan te bieden aan de wethouder.
2: De afgelopen 4 jaar ben ik wethouder geweest op inclusie. Ik heb zelf al heel veel geleerd. Maar we hebben ook intern in de organisatie gezien dat het wel aanpassingen vraagt om mensen met een neurodivers brein inderdaad ook soms te begrijpen. Soms je werkplek erop in te richten. Nou, en wij als gemeente Leiden zijn ermee aan de slag gegaan. Maar daar zijn we er nog niet. Want het betekent ook iets voor de samenleving, op school, op werkplekken, de dienstverlening. Dus het is heel belangrijk dat we hier wel aandacht voor blijven vragen.
4: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

De voorloper van haar nieuwe album heet Hate That I Made You Love Me. Je hoorde Ariana Grande aan het einde van de middagshow. Zometeen, na 6 uur, non-stop de beste muziek op de radio. Afgewisseld met het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En al dat nieuws vind je terug via centraalplus.nl. En natuurlijk via de app die je helemaal gratis kan downloaden. Ik wens je een fijne dinsdagavond. Eet smakelijk en ik spreek je morgen vanaf 3 uur. Heb ik nu nog Burning Down. Dit is Alex Warren.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zeerenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West nemen de files alweer af. Ze staan nog op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid, 10 minuten oponthoud. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 5 minuten. A20 Hoefnolland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Ruud Slappendel. Langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden vinden tot en met vrijdag snoeiwerkzaamheden plaats aan de bomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de avonduren tussen 6 en 11 uur. De gemeente Leiden heeft ervoor gekozen om de werkzaamheden buiten de drukste verkeersuren uit te voeren. Overdag is er doorgaans druk op de Willem de Zwijgerlaan, waardoor snoeien op dat moment voor meer verkeershinder zou zorgen. Voor de werkzaamheden in de avond te plannen moet de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk behouden blijven. Warmtecentrale De Sleutel heeft een belangrijke bouwmijlpaal gerealiseerd. De warmtebuffer heeft zijn hoogste punt bereikt. De warmtecentrale staat langs de A44 op de grens van de gemeente Leiden en Oegstgeest. De warmtebuffer heeft een hoogte van 35 meter en heeft een diameter van 15 meter. Daarmee heeft de centrale een opslagcapaciteit van 3500 kubieke meter water. Dat is vergelijkbaar met 15.000 badkuipen. De bouw van de buffer is in september vorig jaar gestart. En na deze zomer zullen de bouwwerkzaamheden afgerond worden en volgt er een periode van testen. Daarna zal De Sleutel medio 2028 in bedrijf gesteld worden. En de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft er sinds deze maand 6 extra deelautoplekken bij. Greenwheels heeft de nieuwe plekken gerealiseerd. In totaal kent de gemeente nu 33 deelauto's. Een overzicht van waar de nieuwe plekken te vinden zijn vind je nu op onze site centraalplus.nl. Een deelauto is een auto die niet door één persoon wordt gereden, maar door meerdere mensen wordt gedeeld tegen betaling. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl. En dan nog het weer komende nacht. Een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. En ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind wordt zwak en is veranderlijk en de temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen meer bewolking en er valt van tijd tot tijd wat regen. En in de middag laat de zon zich af en toe zien. Er staat dan een matige zuidwestenwind. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 22 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Daar mogen dan meer koeien oplopen.
1: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
3: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Het lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
1: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Ruud Slappendel. Langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden vinden tot en met vrijdag snoeiwerkzaamheden plaats aan de bomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de avonduren tussen 6 en 11 uur. De gemeente Leiden heeft ervoor gekozen om de werkzaamheden buiten de drukste verkeersuren uit te voeren. Overdag is er doorgaans druk op de Willem de Zwijgerlaan, waardoor snoeien op dat moment voor meer verkeershinder zou zorgen. Voor de werkzaamheden in de avondplannen moet de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk behouden blijven. Warmtecentrale De Sleutel heeft een belangrijke bouwmijlpaal gerealiseerd. De warmtebuffer heeft zijn hoogste punt bereikt. De warmtecentrale staat langs de A44 op de grens van de gemeente Leiden en Oegstgeest. De warmtebuffer heeft een hoogte van 35 meter en heeft een diameter van 15 meter. Daarmee heeft de centrale een opslagcapaciteit van 3500 kubieke meter water. Dat is vergelijkbaar met 15.000 badkuipen. De bouw van de buffer is in september vorig jaar gestart. En na deze zomer zullen de bouwwerkzaamheden afgerond worden en volgt er een periode van testen. Daarna zal de sleutel medio 2028 in bedrijf gesteld worden. En de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft er sinds deze maand 6 extra deelautoplekken bij. Greenwheels heeft de nieuwe plekken gerealiseerd. In totaal kent de gemeente nu 33 deelauto's. Een overzicht van waar de nieuwe plekken te vinden zijn vind je nu op onze site centraalplus.nl. Een deelauto is een auto die niet door één persoon wordt gereden, maar door meerdere mensen wordt gedeeld tegen betaling. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer komende nacht. Een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. En ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind wordt zwak en is veranderlijk en de temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen meer bewolking en er valt van tijd tot tijd wat regen en in de middag laat de zon zich af en toe zien. Er staat dan een matige zuidwestenwind en in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 22 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu meer muziek voor jou.

0: Ik loop.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
3: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
2: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
2: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wil hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
1: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Plus. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
2: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
1: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen, zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon, tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Show.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe.